0: De vijf liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord, verder won PSV met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2, waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Bij Winkelboulevard De Baanderij in Leiden Dorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
3: Op vakantie?
4: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. En dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
6: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, die heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
5: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
7: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
5: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In Zuid-Holland komen plaatselijk mistbanken voor. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En op de N207 van Bergambacht naar Alphen aan de Rijn, tussen de afrit Haastrecht en Gouda 2 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeers.

Carol G en Bruno Mars met Still for the Weekend and Daft Punk, I Feel It Coming. Goedemorgen, het is 7 uur geweest op deze maandag 24 augustus. Een nieuwe editie van De Ochtendshow, die is hier weer gestart. Nog een klein beetje in de zomerse sferen. Een beetje de zomer gesproken. Het wordt deze week gelukkig wel steeds warmer, want afgelopen weekend, ik vond er niks aan. Het was een beetje een soort herfst-lente-achtig iets. Het was niet echt zomer. Maar het zonnige weer krijgt wel een vervolg. De zon laat zich de komende dagen goed zien. Het wordt elke dag een beetje warmer. Totdat de warmte op donderdag en vrijdag wordt verdreven. Waarschijnlijk door forse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Dan ben je in ieder geval gelijk op de hoogte van het weerbericht. De ochtendshow hier, Mark Wonink, present tot 9 uur bij je met het nieuws uit je eigen buurt. Lekkere muziek en ook een beetje het nieuws van buiten je eigen buurt. Dat mag wel toch? Gisteren nog Formule 1 zitten kijken. Met Max Verstappen met een flinke crash. Gelukkig is hij er ongedeerd vandaan gekomen. Ik heb dat even zitten aanschouwen. Ja, Zandvoort, het is natuurlijk eigenlijk maar een soort klein dorpje. En dat daar dan zo ontzettend veel mensen naartoe moeten, dat is best wel een flinke kluif. Ik zag op social media ook best wel wat reacties voorbij komen over dure broodjes, water niet goed verkrijgbaar, mensen die uren stonden te wachten. Ja, het hoort er een beetje bij. Zullen we het daar een beetje ophouden? In ieder geval, dat is weer voorbij. Het was ook gelijk de laatste Formule 1 op Zandvoort. Ze hadden het voor een aantal jaren geregeld. En nu is het over en uit. Wat niet over en uit is, is deze editie van de ochtendshow. Die is net gestart. Straks de Centraal Plus Plus track. Benson Boone onderweg. Eerst Mark Ronson en Miley Cyrus. Dit is Nothing Breaks Like a Heart.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone and Beautiful Things. Daarvoor Mark Ronson en Miley Cyrus. Goedemorgen, het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. En nieuwe muziek, die hoor je ook weer hier. Elke vrijdag dan is het New Music Friday hier. Dan wordt er nieuwe muziek uitgekozen. En die draaien we dan natuurlijk. En één daarvan is uiteraard de Centraal Plus Plus track. Eentje die we extra in het zonnetje zetten. En deze week is dat Robin Schulz en Watermat. Dit is Take It Slow.
2: Dit is deze week de Plus track. Plus track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

doe je natuurlijk met de ochtendshow op Centraal Plus. Of je nou onderweg bent of lekker aan het ontbijt zit. Of al aan het werk bent, het mag allemaal. Of nog in je bed ligt. Je wordt de homewrecker van Sambar. Het is de ochtendshow met straks nieuws, weer en verkeer uit je eigen buurt. Eerst van Nederlandse bodem. Emma Heesters en Hartenbreker.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Zondagochtend vroeg heeft er brand gewoed in de kelder van restaurant Oboets aan de Haagweg in Leiden. Een buurtbewoner zag rond 6:30 rook uit het pand komen en waarschuwde de brandweer. Die rukte met 2 bluswagens uit en schaalde op naar middelbrand. Vermoedelijk ontstond het vuur in een apparaat in de kelder, mogelijk een afwasmachine of wasdroger. De brandweer had het vuur snel onder controle. De kelder liep wel flinke schade op. Stichting Salvage helpt bij de verdere afhandeling van de schade. De genomineerden voor de Oegstgeester Sportprijzen zijn bekend. De prijzen worden uitgereikt aan sporters, teams en vrijwilligers die het afgelopen seizoen bijzondere prestaties hebben geleverd. Er zijn 6 categorieën, waaronder sportvrouw, sportman, sportploeg en sportbelofte. Ook vrijwilligers worden onderscheiden. Voor de titel sportvrijwilliger zijn Chris Jordaans, Job de Kruijf en Tineke van der Salm genomineerd. Jan-Jaap Rensink is kandidaat in de categorie parasporter. De winnaars worden op vrijdag 4 september vanaf 7:00 bekendgemaakt tijdens het dorpsfeest Oegstgeest. De uitreiking is in de feesttent op het plein op de Leidweg. De hulpdiensten hebben gisterochtend in de Witte Singel in Leiden gezocht naar een mogelijk vermist kind. Onder de waterkant was een kinderfietsje gevonden. Omdat niet duidelijk was van wie het fietsje was, werd voor de zekerheid 112 gebeld. De brandweer doorzocht vervolgens uitgebreid het water. Daarbij werd niemand aangetroffen. Ook werd niet duidelijk wie het kinderfietsje aan de waterkant had achtergelaten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. We krijgen een droge dag waarbij zon en wolken elkaar afwisselen. Er staat een matige oostelijke wind. De temperatuur komt uit op een graad of 22.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 vanuit Gouda staat file tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Katy Perry en Part of Me. Daarvoor Hugo, Ima Angelo en Ultranate met Moving to the Sun. Half acht geworden op deze maandag 24 augustus. Goedemorgen. Het is de ochtendshow op Centraal Plus met nieuws uit je eigen buurt. We gaan even naar Voorschoten toe, want het brandweermuseum daar houdt op zaterdag 29 augustus een extra opening. Van 10 tot 1 kunnen bezoekers terecht in het museum en bij de brandweerkazerne aan het burgemeester van der Haarplein. En de extra opening valt op de laatste zaterdag van de zomervakantie. Voor kinderen daarom extra veel te beleven. Zo zijn Sam de brandweerman en Marshall aanwezig. De bezoekers kunnen met de mascottes op de foto. Misschien wagen ze zichzelf aan een dansje. Nou kunnen bezoekers natuurlijk een rondrit maken met de door Voorschoten met Spuit 41. Nou, de brandweerwagen wordt door de gemeente omschreven als cultureel rijdend erfgoed. Voor een kleine vergoeding kunnen belangstellenden instappen in een ritje meemaken. En daarnaast zijn er uiteraard brandweermensen uit Voorschoten aanwezig om uitleg te geven over de brandweerwagens. En je kan een kijkje nemen in een van de moderne tankautospuiten. Ook de waterwagen kan van dichtbij worden bekeken en beklommen. En bij warm weer wordt bovendien gekeken of er voor de kinderen wat waterpret kan worden georganiseerd. Dus doe kleding aan die misschien wat nat mag worden. Dat is met kinderen sowieso altijd wel een goed idee. Het is de ochtendshow. Meer nieuws uit je eigen buurt op onze website centraalplus.nl en via de app. Dan ben je dus op de hoogte van onder meer de extra opening van het Brandweermuseum in Voorschoten. Nickelback Rockstar onderweg. Eerst Ash en Stop the Wedding.

0: de 70 kunnen alle inwoners laagdrempelig kennis maken met sport. Doe jij aan sport, is de vraag. Nou, en dan zijn er 3 antwoordmogelijkheden. Ja, ik sport genoeg. Ik wil meer bewegen of ik doe er niet aan. Nou, je kan stemmen op onze website centraalplus.nl. En als we even kijken, dan zegt toch wel 45% op dit moment. Ik wil meer bewegen. En allebei 28%, ja, ik sport genoeg en ik doe er niet aan. Wel grappig om te zien dat mensen zeggen, ik wil meer bewegen, maar het dan nog niet doen. Ja, ik denk wel dat ik een klein beetje in die categorie val in ieder geval. Dus de poll deze week via Schoolsport 071. Kunnen alle inwoners laagdrempelig kennis maken met sport? Doe jij aan sport? 3 antwoordmogelijkheden.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Dit is Offenbach, Miles Away.

Lekker wakker worden doe je natuurlijk met de Centraal Plus ochtendshow. Of je nou al uit bed bent of al ja, aan het ontbijten bent, nog in bed ligt of ja, onderweg naar je werk bent of misschien al op werk bent. Je hoort ze hier. Lekkere muziek, James D.W., When You Love Someone. En ook het nieuws uit je eigen buurt en een klein beetje daarbuiten hoor je. Het kabinet startte dit najaar een onderzoek naar een nieuwe sluwe prijzentruc in de traditionele taxiwereld. Ik las het artikeltje gisteravond. Door eerst nee te verkopen op een taxistandplaats voelen klanten zich gedwongen akkoord te gaan met een veel hogere ritprijs van de volgende chauffeur in de rij. En dat stemmen ze dan onderling af. Het wordt wel de handremmethode genoemd. Ja. Dan heb je ook nog, wat was het afgelopen week, dat Uber een boete van bijna $1 miljard of euro kreeg opgeleverd of opgelegd. Ja, het is net als met de glazenwassers, denk ik. Ik denk dat ze elkaar het licht niet in de ogen gunnen. Kan je maar beter gewoon een betrouwbare taxiservice nemen, denk ik. Ja, hè, of gewoon met fiets. Dat is wel altijd een optie. Chef Special, Afraid of the Dark nu. Nieuws weer.

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
4: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
3: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. Mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
5: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
3: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt nog niet al te druk. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Hoogmade en Roelevarensveen. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Ook 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. De andere kant op vanuit Gouda tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Langzaam rijden over 5 kilometer. En ook daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

Davina Michel en Beat Me. Goedemorgen, 8:00 geweest op deze maandag 24 augustus. Een nieuwe editie van De Ochtendshow. Fijn dat je erbij bent. Lekker aan het ontbijt, onderweg naar je werk of nog lekker in bed. Dan ben ik wel een beetje jaloers op je. Maar ook voor jou is de dag gewoon in ieder geval begonnen. Als je dit hoort, ben je wakker. Althans, hè? In ieder geval, misschien voelt het nog niet helemaal zo. Het nieuws uit je eigen buurt en een klein beetje daarbuiten. Eerst even het weerbericht. Zonnig wordt het vandaag op zich wel met een beetje bewolking tussendoor. Maar de komende dagen wordt het steeds warmer. Tot de warmte op donderdag en vrijdag wordt verdreven. Mogelijk met forse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. En gisteren natuurlijk de Grand Prix van Zandvoort. De Formule 1 race. Die is gewonnen door Norris. Want Max Verstappen die crashte. Ik heb het eerlijk gezegd niet helemaal gezien. Ik heb wel wat plaatjes voorbij zien komen. En vooral het circus eromheen. Bijvoorbeeld dat ondernemers in Zandvoort aan de ene helft wel heel blij zijn dat F1 een aantal jaar is geweest. En ook weer ondernemers die het niet zagen zitten. Toch wel die enorme rijen die er ontstonden door alle bezoekers die naar dat kleine plaatsje Zandvoort moesten. En ze hebben daar nou nog niet echt lekker een vierbaan snelweg neergelegd of zo. Ja. Hey, straks op deze zender hoor je een reportage over de triathlon in Leiderdorp. Want er werd ook gesport in Leiderdorp op de baanderij. We waren daarbij. Dus je hoort onder meer de wethouder, Jeroen Fakkeldij als organisator en een aantal deelnemers. Een triathlon, ja, vrij pittig. Ik zou het niet doen, maar wel heel veel bewondering voor diegenen die het wel doen. Dat er nog veel meer nieuws in deze editie van de Ochtendshow. Roxy Dekker, superstars onderweg. Eerst Olivia Dean. It is so easy.

0: Roxy Dekker en Superstar tijdens de Centraal Plus ochtendshow. En Olivia Tien en So Easy hoorde je daarvoor. Ja, om 8:30 gingen de eerste deelnemers van de triathlon Leiden Dorp gisteren van start. Ze begonnen met het zwemonderdeel in het water langs de Zeildijk in Leiden Dorp. Wethouder Freddy Blommers mocht het officiële start zijn geven.
1: Ja, het was heel mooi om te doen. Zeker mooi om te zien hoe al die deelnemers dan starten aan zo'n mooi evenement.
2: En de deelnemers komen echt uit alle uithoeken van Nederland.
1: Ja, het is een heel breed veld. Het is ook een heel snel parcours, begreep ik. Dus het is ook heel mooi om dit gewoon hier te hebben en te doen.
2: Hoe belangrijk is het om zo'n groot evenement hier in Leiden Dorp te hebben?
1: Nou, het heeft natuurlijk wel heel veel uitstraling. En het is ook mooi dat er zoveel enthousiaste vrijwilligers aan meedoen. Waardoor het heel belangrijk is. Hiermee heb je gewoon dat onze eigen vereniging enorm in de picture komt te staan. En dat is natuurlijk heel mooi.
0: Ja, zwemmen, fietsen en daarna nog hardlopen. Een triathlon is niet voor iedereen weggelegd. Degenen die wel aan triathlon in Leiden-Dorp gisteren meededen, blijken echte diehards te zijn.
3: Ik had eigenlijk in Utrecht een triathlon eind juni, maar die ging niet door. En dat zou mijn eerste 1/3 zijn. Ik wil volgend jaar graag een halve doen, dus ik wilde dit jaar eigenlijk graag 1/3 doen. Een kwart had ik namelijk al gedaan en een 1/8 ook. Maar die ging dus niet door vanwege de hitte. En toen ben ik op zoek gegaan naar een andere en toen kwam ik bij Leiden-Dorp. Dus zodoende ben ik hier.
2: Hoeveel is de eerste voor dat je met een triathlon meedoet?
3: De 5e keer. Ja.
2: Waar kom je vandaan als vraag?
3: Uit Rijsbergen, uit de buurt van Breda.
0: Nou, dat is in ieder geval een stukje rijden. Het was de 33e editie van de triathlon in Leiden-Dorp. En je hoort ook nog organisator Jeroen Fakkeldij net na de start van de eerste groepen.
4: We hebben de 1/3 stapt nu net op de fiets. De standaard is net gestart en we krijgen nog een sprint voor einde van de ochtend. En vanmiddag de nationale competitie die gaat starten.
2: Hoeveel deelnemers zijn er en hoeveel zijn dat er vergeleken met voorgaande jaren?
4: Ja. Ongeveer hetzelfde. Ik denk misschien een 10, 15 minder. In ieder geval qua aanmeldingen. We hebben wel een aantal no-shows, maar daarvan weet ik nog niet hoeveel dat er zijn. Maar qua aanmeldingen zitten we tegen de 600 deelnemers nu.
2: Ik heb net ook een beetje rondgelopen, mensen gevraagd. Er zijn mensen uit Brabant die hierheen gekomen zijn. Nou, uit heel Nederland komen ze hierheen. Hoe is dat voor jou?
4: Ja, dat is leuk. Dan weet je dat je gewoon iets goeds neerzet. Het is een populaire wedstrijd. In deze periode zijn er ook niet zo heel veel, want mensen zijn nog met vakantie. Dus er zijn niet zoveel veel evenementen. Maar wat zeker leuk is dat we het vol krijgen. Omdat er 2 jaar geleden een nieuw, heel professioneel evenement is gestart. Die met heel veel promotie. Ja, dat wij toch nog steeds vol uitverkopen, ja, dat is leuk. En zeker als ze uit die regio ook hierheen komen, dat stelt ons tevreden.
2: Jullie hadden ook iets nieuws dit jaar. Jullie zijn groen gegaan eigenlijk. Hoe bevalt dat?
4: Dat gaat nog een beetje met horten en stoten. De accu's hadden wat problemen, uitvinden hoe werkt dit. Maar het draait nu allemaal, dus ja, nu gaat het goed.
0: Wil je de hele reportage ook bekijken met beeld erbij? Dat kan op onze website centraalplus.nl. We Garden Ray nu, dit is Secret.
5: Wakker worden doe je met de ochtendshow. Van Centraal Plus, Mark Monnink.

0: en Ray.
1: Met Secrets. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Straks nieuws, weer en verkeer. Eerst even een ander nieuwtje. Want ja, op zich wel, als je in Leiderdorp woont. En dan weet je dat de vriendenfeesten er weer aankomen. Van 4 tot en met 6 september gaan ze plaats hebben in Park de Houtkamp in Leiderdorp. De Stichting Vrienden van het Oude Dorp organiseert het driedaagse evenement. En ja, er komt onder meer een pubquiz, brommers kieken, een dance classics party en Unity NL on tour. En afgelopen vrijdag vertelden de organisatoren in het programma De Vrijmibo hier op Centraal Plus over de vriendenfeesten. Het hele interview is te bekijken op onze website centraalplus.nl en via de app. Ja, en het is een soort dorpsfeest, alleen dan in Leiderdorp. Mensen kunnen elkaar ontmoeten. Het programma is daarom ook verdeeld over verschillende onderdelen en doelgroepen. Ja, dus de pubquiz, de brommers, de dance classics en Unity NL on tour. En er zijn heel veel vrijwilligers nodig. En ja, men kan zich nog aanmelden om te komen helpen. 4 tot en met 6 september gaat het dus plaats hebben in Park de Houtkamp. Nieuws, weer verkeer onderweg. Eerst Michael Bublé en Haven't Met You Yet.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Zondagochtend vroeg heeft er brand gewoed in de kelder van de restaurant Oeboets aan de Haagweg in Leiden. Een buurtbewoner zag rond 6:30 rook uit het pand komen en waarschuwde de brandweer. Die rukte met 2 bluswagens uit en schaalde op naar middelbrand. Vermoedelijk ontstond het vuur in een apparaat in de kelder, mogelijk een afwasmachine of wasdroger. De brandweer had het vuur snel onder controle. De kelder liep wel flinke schade op. Stichting Salvage helpt bij de verdere afhandeling van de schade. De genomineerden voor de Oegstgeester Sportprijzen zijn bekend. De prijzen worden uitgereikt aan sporters, teams en vrijwilligers die het afgelopen seizoen bijzondere prestaties hebben geleverd. Er zijn 6 categorieën, waaronder sportvrouw, sportman, sportploeg en sportbelofte. Ook vrijwilligers worden onderscheiden. Voor de titel sportvrijwilliger zijn Chris Jordaans, Job de Kruijf en Tineke van der Salm genomineerd. Jan-Jaap Rensink is kandidaat in de categorie parasporter. De winnaars worden op vrijdag 4 september vanaf 7:00 bekendgemaakt tijdens het dorpsfeest Oegstgeest. De uitreiking is in de feesttent op het plein op de Leidweg. De hulpdiensten hebben gisterochtend in de Witte Singel in Leiden gezocht naar een mogelijk vermist kind. Onder de waterkant was een kinderfietsje gevonden. Omdat niet duidelijk was van wie het fietsje was, werd voor de zekerheid 112 gebeld. De brandweer doorzocht vervolgens uitgebreid het water. Daarbij werd niemand aangetroffen. Ook werd niet duidelijk wie het kinderfietsje aan de waterkant had achtergelaten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. We krijgen een droge dag waarbij zon en wolken elkaar afwisselen. Er staat een matige oostelijke wind. De temperatuur komt uit op een graad of 22.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer vanmorgen goed door. Op de A20 vanuit Gouda staat file tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 3 kilometer. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Van Velzen en Baby Get Higher. Daarvoor Pnauw en Khalid met The Hard Way. Het is de ochtendshow op Centraal Plus, 8:30 geworden op deze maandag 24 augustus. Toch wel het laatste weekje van de zomervakantie. Nou, volgende week is echt alles weer gewoon helemaal normaal, hè? Dan hebben we nog één dag augustus, namelijk maandag 31 augustus. En dan is het alweer september. Oeh, wat gaat het toch hard. Nieuws uit je eigen buurt. In gemeenten waar veel woonboten worden verkocht, gaan ze voor aanzienlijk lagere bedragen van de hand dan gewone woningen in diezelfde plaats. Maar je krijgt wel weinig meters voor je geld. Gemiddeld werden woonboten afgelopen jaar voor €466.000 verkocht. Is bekendgemaakt door de NVM. Terwijl dat voor reguliere woningen €494.000 was. Dat was nog een duizelingwekkend hoog bedrag. In 2025 werden 235 woonboten verkocht. Waarvan de bulk niet verwonderlijk is in Amsterdam. En als we dan in Leiden kijken, bijvoorbeeld het aantal woonboten en wat verkocht is op basis van het aantal woningen dat überhaupt verkocht is, is dat in Leiden bijvoorbeeld 0,3% en in Den Haag 0,1%. Maar als je bijvoorbeeld in Kaag en Brasum gaat kijken, toch wel een waterrijke gemeente, daar is maar liefst 1,4% woonboten verkocht van het aantal verkopen. Dan hebben we ook nog bijvoorbeeld Nieuwkoop is 1%, Teylingen is 0,4%, Katwijk 0,2%, Leiden dus 0,3%. En de prijzen die schommelen een beetje. Bijvoorbeeld in Leiden betaal je gemiddeld €390.000 voor een woonboot. En een echt huis, een gewoon huis, kost dan een €500.000. Dus er zitten best wel wat verschillen in. Alleen ja, de prijs per vierkante meter is dat dan. Die ligt wel een stukje hoger. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat een woonboot gewoon wat kleiner is. Daar krijg je wel mooi uitzicht voor terug. Wolf, Switching Gears, onderweg eerst Lost Frequencies. Dit is Live It All.

Morgen, fijn dat je naar Maan hebt staan. Nieuws uit je eigen buurt. En er komen weer verkiezingen aan. Duurt nog even hoor. 17 maart volgend jaar. Dan zijn er onder meer waterschapsverkiezingen. En de waterschapspartij Water Natuurlijk Rijnland is op zoek naar nieuwe kandidaten. Want ook het waterschap wordt gewoon gekozen door ons. En werkt eigenlijk een beetje hetzelfde als bijvoorbeeld de gemeenteraad of een Tweede Kamer. En daar zoeken ze dus kandidaten voor. Mensen die zich daarvoor willen inzetten. Het waterschap houdt zich onder meer bezig met de veiligheid van dijken en de kust. Voldoende water en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Met de droogte in het achterhoofd van de afgelopen weken. Staat het natuurlijk wel weer hoog op het prioriteitenlijstje. Dus ik zou zeggen, mocht je hierin geïnteresseerd zijn om je aan te melden bij een van de partijen die meedoet aan de waterschapsverkiezingen. Op onze website centraalplus.nl, daar staat een interview met iemand van Water Natuurlijk Rijnland. Een van de partijen die meedoet. Dus dan heb je in ieder geval wat meer informatie. Dit is Ring My Bell.

Bente met 3, 2, 1. En daarmee ook officieel het einde van deze editie van de Ochtendshow. Die van maandag. Goed nieuws. Morgen, dan is het dinsdag. En dan is het nog maar 3 dagen tot het weekend. 4. Ja, oké. Maar dan is er ook gewoon weer een nieuwe editie van de Ochtendshow. Ik zou zeggen, een fantastisch mooie dag toegewenst. Het nieuws uit je eigen buurt, dat check je natuurlijk de hele dag en nacht op onze website centraalplus.nl. Daar houden we je op de hoogte. En hier op de radio met het regionieuws. Lekkere muziek, dit is Direct en My Blood. Fijne dag gewenst.

0: altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 1:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op Unity.

0: Met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
2: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere licht gewond geraakt. Die worden nagekeken en we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
1: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. En auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheek-expert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
3: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
1: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.
5: Goedemorgen, dit is nog één keer Rudo.

0: TV. Op de radio.
1: Goedemorgen, het is maandag 24 augustus. Je luistert naar Rudo nog een keertje met Robert. Rudo is teruggekomen van vakantie. Hij is veilig geland. Morgenochtend om 9 uur hoor je hem hier weer. Maar vandaag nog een keertje dus met mij. De show verder gewoon zoals je gewend bent. Dus dat betekent dat we straks gaan kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag op 24 augustus. Of jarig zouden zijn. Stel dat ik je niet opnoem, je weet het. En gefeliciteerd ook aan jou, heb ik even gedacht. Natuurlijk het nieuws van de dag. Ik ben benieuwd welke plaat jij vindt dat daarbij past. De lekkerste muziek, de headlines, het weer. Kortom, je kunt gewoon blijven luisteren naar... Rio!

0: Never Alone, Two Brothers on the Fourth Floor. Die gisteren ook zeker niet alleen waren. Dat waren de deelnemers van de triathlon hier in Leiderdorp. Onze verslaggever Brigitte Isseldorp was erbij. En ze sprak met de organisator Jeroen Fakkeldij.
1: We hebben een derde stapt nu net op de fiets. De standaard is net gestart. En we krijgen nog een sprint einde van de ochtend. En vanmiddag de nationale competitie die gaat starten.
2: Hoeveel deelnemers zijn er? En hoeveel zijn dat er vergeleken met voorgaande jaren?
1: Ja, ongeveer hetzelfde. Ik denk misschien een 10, 15 minder. In ieder geval qua aanmeldingen. We hebben wel een aantal no-shows, maar daarvan weet ik nog niet hoeveel dat er zijn. Maar qua aanmeldingen zitten we tegen de 600 deelnemers nu.
2: Ik heb natuurlijk een beetje rondgelopen, mensen gevraagd. Er zijn mensen uit Brabant die hierheen gekomen zijn. Nou, uit heel Nederland komen ze hierheen. Hoe is dat voor jou?
1: Ja, dat is leuk. Dan weet je dat je gewoon iets goeds neerzet. Het is een populaire wedstrijd. In deze periode zijn er ook niet zo heel veel, want mensen zijn nog met vakantie. Dus er zijn niet zoveel veel evenementen. Maar wat zeker leuk is, is dat we het vol krijgen. Omdat er 2 jaar geleden een nieuw, heel professioneel evenement is gestart. Met heel veel promotie. Ja, dat wij toch nog steeds vol uitverkopen, ja, dat is leuk. En zeker als ze uit die regio ook hierheen komen, ja, dat stelt ons tevreden.
2: Jullie hadden ook iets nieuws dit jaar. Jullie zijn groen gegaan eigenlijk. Hoe bevalt dat?
1: Dat gaat nog een beetje met horten en stoten. De accu's hadden wat problemen, uitvinden hoe werkt dit. Maar het draait nu allemaal, dus ja, nu gaat het goed.

Elton John en Britney Spears en Hold Me Closer. Het is bijna 9:30. Mark Wonnik is al binnen. Mark, ga lekker zitten. Wacht nog heel eventjes. Minuut of 3-4. Na Lady Gaga aan de Dead Dance ben je aan de beurt. Dan gaat hij je alles vertellen wat er in de regio gebeurd is. En wat het weer gaat doen in de headlines. Live.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Zondagochtend vroeg heeft er brand gewoed in de kelder van de restaurant Ubud aan de Haagweg in Leiden. Een buurtbewoner zag rond 6:30 rook uit het pand komen en waarschuwde de brandweer. Die rukte met 2 bluswagens uit en schaalde op naar middelbrand. Vermoedelijk ontstond het vuur in een apparaat in de kelder, mogelijk een afwasmachine of wasdroger. De brandweer had het vuur snel onder controle. De kelder liep wel flinke schade op. Stichting Salvage helpt bij de verdere afhandeling van de schade. De genomineerden voor de Oegstgeester Sportprijzen zijn bekend. De prijzen worden uitgereikt aan sporters, teams en vrijwilligers die het afgelopen seizoen bijzondere prestaties hebben geleverd. Er zijn 6 categorieën, waaronder sportvrouw, sportman, sportploeg en sportbelofte. Ook vrijwilligers worden onderscheiden. Voor de titel sportvrijwilliger zijn Chris Jordaans, Job de Kruijf en Tineke van der Salm genomineerd. Jan-Jaap Rensink is kandidaat in de categorie parasporter. De winnaars worden op vrijdag 4 september vanaf 7 uur bekendgemaakt tijdens het dorpsfeest Oegstgeest. De uitreiking is in de feesttent op het plein op de Leidweg. De hulpdiensten hebben gisterochtend in de Witte Singel in Leiden gezocht naar een mogelijk vermist kind. Onder de waterkant was een kinderfietsje gevonden. Omdat niet duidelijk was van wie het fietsje was, werd voor de zekerheid 112 gebeld. De brandweer doorzocht vervolgens uitgebreid het water. Daarbij werd niemand aangetroffen. Ook werd niet duidelijk wie het kinderfietsje aan de waterkant had achtergelaten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. We krijgen een droge dag waarbij zon en wolken elkaar afwisselen. Er staat een matige oostelijke wind. De temperatuur komt uit op een graad of 22.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

heb hem weer opgezet, mijn feestmutsje en mijn toeter erbij gepakt. En dan weet je wel weer hoe laat het is. Tijd om te kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag. Nou, ik zei het net in het begin van de show al. Stel nou dat je vandaag jarig bent en ik noem je niet op bij deze. Iedereen die ik niet genoemd heb, ook gefeliciteerd. Stefano Keizers is vandaag jarig. En die kennen we tegenwoordig beter onder zijn echte naam, Gover Meijt. Hij is, ja, wat is die niet? Kunstenaar, cabaretier. Hij heeft meegedaan aan De Slimste Mens. Donnie Ronnie noemt hij zich ook nog wel eens. Kortom, je kan alle kanten met hem op. Hij is vandaag 39 geworden. Dan Michiel Hulshoff, Nederlandse publicist, zoals dat wordt genoemd. En debatleider, je kent hem misschien niet, 52 geworden. Inge de Bruin, zwemster, is vandaag jarig. En zet zich tegenwoordig ook heel veel in voor Kika. 53 alweer. Ze heeft natuurlijk met de Olympische Spelen jaren geleden heel veel mooie medailles gewonnen. Steve Guttenberg, acteur uit Amerika, 68. Stephen Fry, de Engelse komiek, die is 69 geworden vandaag. En Jean-Michel Jarre, de Franse componist. Ja, die heeft in de jaren 80 zo'n synthesizer-hit gehad. Die is 79 alweer vandaag. Hij heet overigens echt Roger de Vlamings. En hij is dus uit 1947. Nou, normaal draai ik muziek van een van de jarigen. De enige artiest is Jean-Michel Jarre. En dat past niet zo bij Centraal Plus. Dus dat doen we niet. Ik heb iets anders toepasselijks gevonden. Speciaal omdat Inge de Bruin vandaag jarig is, is dit Mart Hoogkamer. En ik ga zwemmen.

Luna en schoonzoon. En daarmee zit het eerste uur van Rudo. Gepresenteerd door Robert vandaag nog een keertje. Er alweer bijna op. Na reclame en het nieuws ben ik bij je terug. Na Hailee Steinfeld en Bloedbob. Dit is Capital Letters.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig die vaak tot complicaties leiden. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4,650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Meer.

0: Sarah Larsson en Lush Life.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: Rudo op je radio nog één keer vandaag met mij, met Robert. Rudo die is net geland. Morgenochtend om 9:00 dan is hij er gewoon weer, hoor, zoals je gewend bent. Maar vandaag zal je het nog even een keer met mij moeten doen. Verder de show zoals die altijd is. Dus straks in dit 2 uur gaan we kijken naar het nieuws van de dag. Ik ben benieuwd welke plaat jij vindt dat daarbij past. Die kun je dan mailen naar rudo@centraalplus.nl. En wie weet hoor je hem voorbij komen. Nou, verder de lekkerste muziek, het uitgebreide weerbericht, de headlines. Kortom, je kan hem gewoon hier op deze zender houden bij.
2: Rudo!

0: Manson Boone en Slow It Down.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Bij Centraal Plus is er vooral noodgevallen wat de klok slaat. Als je naar onze website gaat, centraalplus.nl, dan zie je dat de brandweer vooral en de politie ook, maar vooral de brandweer, een heleboel keer in actie is gekomen afgelopen weekend. Zo hebben ze een kat gered. Zijn ze 2 keer voor gebeld. Die kat die was in eerste instantie het dak opgeklommen. In de Marningstraat in Leiden was dat. Nou, brandweer is gebeld. Die kregen die kat niet te pakken. En wat deed die kat nou? Die kroop de schoorsteenpijp in. Ja, dan weet je als brandweer ook weer even niet meer wat je moet doen. Dus de brandweer is maar weer gegaan. En de eigenaar van die kat hoopte dat hij eruit zou komen. Maar dat gebeurde niet. Dus toen hebben ze opnieuw de brandweer gebeld. En die dacht, ja oké, dan moeten we hem eruit vissen. Toen hebben ze met een speciale grijpstok hebben ze hem uit de schoorsteen weten te krijgen. Maar daar zijn ze echt wel 3 kwartier mee bezig geweest. Dus de brandweer had zijn handen vol om een kat te redden. Maar het is wel gelukt. Op onze website zijn spectaculaire beelden te zien van die reddingsactie. En de kat heeft dus gewoon overleefd. Verder ging de brandweer ook op zoek in het water van de Singel in Leiden. Daar was namelijk een fietsje langs het water gevonden bij de Witte Singel. Een kinderfietsje, die lag gewoon aan de kant. Waarschijnlijk had een kind gespeeld, had zijn fiets daarachter gelaten. Moet je dus nooit doen, want iemand die voorbij liep, die dacht, oh jee, er ligt misschien wel een kind in het water. Ze hebben dus met duikers uitgebreid gezocht. Niemand gevonden, was waarschijnlijk niks aan de hand. Gewoon een fietsje dat achtergelaten was, maar toch. Even verderop, gisterochtend ging het bij restaurant Woets aan de Haagweg in Leiden helemaal mis. Waarschijnlijk een wasmachine of een wasdroger, die is in brand gevlogen. Die stond in de kelder. Een voorbijganger of een buurman die zag rook uit het restaurant komen en die dacht, hey, dat is niet goed. Die belde 112 en toen kwam de brandweer. Toen stond ze inderdaad de kelder in de fik. Flinke schade hebben ze opgelopen. Voorlopig zijn ze dicht. Hangt ook een briefje op de deur. En ja, hoe dat verder gaat, we weten het niet. Nou, en tenslotte was ook nog, dat was dan wel met de brandweer, maar geen noodgeval. Het brandweermuseum heeft bekendgemaakt dat ze aanstaande zaterdag een extra opening hebben. Ze zouden eigenlijk al dicht zijn, maar laatste dag van de schoolvakantie of ene laatste dag willen ze toch wel open gaan. En op onze website is precies te lezen van wanneer tot wanneer ze open zijn.

0: Centraal Plus. Meer voor jou, meer muziek.
1: Meer voor jou. Centraal Plus.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Zondagochtend vroeg heeft er brand gewoed in de kelder van de restaurant Oboets aan de Haagweg in Leiden. Een buurtbewoner zag rond 6:30 rook uit het pand komen en waarschuwde de brandweer. Die rukte met 2 bluswagens uit en schaalde op naar middelbrand. Vermoedelijk ontstond het vuur in een apparaat in de kelder, mogelijk een afwasmachine of wasdroger. De brandweer had het vuur snel onder controle. De kelder liep wel flinke schade op. Stichting Salvage helpt bij de verdere afhandeling van de schade. De genomineerden voor de Oegstgeester Sportprijzen zijn bekend. De prijzen worden uitgereikt aan sporters, teams en vrijwilligers die het afgelopen seizoen bijzondere prestaties hebben geleverd. Er zijn 6 categorieën, waaronder sportvrouw, sportman, sportploeg en sportbelofte. Ook vrijwilligers worden onderscheiden. Voor de titel sportvrijwilliger zijn Chris Jordaans, Job de Kruijf en Tineke van der Salm genomineerd. Jan-Jaap Rensink is kandidaat in de categorie parasporter. De winnaars worden op vrijdag 4 september vanaf 7 uur bekendgemaakt tijdens het dorpsfeest Oegstgeest. De uitreiking is in de feesttent op het plein op de Leidweg. De hulpdiensten hebben gisterochtend in de Witte Singel in Leiden gezocht naar een mogelijk vermist kind. Om de waterkant was een kinderfietsje gevonden. Omdat niet duidelijk was van wie het fietsje was, werd voor de zekerheid 112 gebeld. De brandweer doorzocht vervolgens uitgebreid het water. Daarbij werd niemand aangetroffen. Ook werd niet duidelijk wie het kinderfietsje aan de waterkant had achtergelaten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. We krijgen een droge dag waarbij zon en wolken elkaar afwisselen. Er staat een matige oostelijke wind. De temperatuur komt uit op een graad of 22.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
1: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

Lola Jong en Messi. Net vroeg ik je welke plaats je vindt dat er past bij het nieuws van de dag. En dat was nogal veel 112 nieuws. Heel veel noodgevallen dus. Bianca die snapte de hint en die dacht, ja, dat is een makkie. Dan ga ik natuurlijk naar die Haagse band Goldband. En die hebben één plaat gemaakt. En die heet Noodgeval. En speciaal voor Bianca gaan we die nu draaien.

Het is 10 voor 11. Dit uur zit er al bijna op. Straks na reclame de Niels ben ik nog 2 uur bij je terug. Met Rudo, gepresenteerd door Robert. Na Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Rain Me In. No.

0: Jaarmarkt Leiden door op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden door, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Avrotros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avrotros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avrotros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakte in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.
5: Meer voor jou. Het is iets over 11.

0: Met Another en 54 Ultra Talk to You is het derde uur van Rudo. Vandaag nog een keertje met mij met Robert van start gegaan. Morgenochtend om 9 uur is Rudo weer terug hoor. Maar verder is de show gewoon zoals je gewend bent. En dat betekent dat we vandaag eens even gaan kijken of 24 augustus, dat is het vandaag, ook een bijzondere dag is. Is het een dag waarop we iets vieren? Een dag waarop we iets herdenken? Of is het eigenlijk gewoon 24 augustus en verder helemaal niks? Nou, als het een bijzondere dag is, vraag ik jou ook nog welke plaat je vindt dat daarbij past. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Schrijf vast op rudo@centraalplus.nl. Daar kan je je favoriete plaat die je vindt passen, die je daarbij vindt passen, die kan je doorgeven. En dan gaan we misschien nog wel draaien. Nou, verderop in deze uitzending ook nog de headlines. Ik ga je vertellen wat er in de regio gebeurd is en wat het weer gaat doen. De beste muziek, kortom, je kunt gewoon blijven luisteren naar...
1: Rudo!

0: Elke dag vieren we wel iets of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
1: maandag 24 augustus.
0: Dit is vandaag.
1: Vandaag is het geen officiële nationale of internationale feestdag, maar het is wel de onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. In 1991 werden ze onafhankelijk van de Sovjet-Unie en dat wordt nog steeds gevierd, ook in het land waar natuurlijk op dit moment oorlog is. Verder is het vandaag ook nog de feestdag van Bartholomeus. En dat is een traditionele Rooms-Katholieke feestdag. En daar wordt de apostel Bartholomeus mee gevierd eigenlijk en mee herdacht. Ja, ik weet eigenlijk niet zoveel over hem verder. Dus vandaag onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. En ondanks dat er oorlog is, zullen ze er toch wel bij stilstaan. Ik ben benieuwd of jij een plaat in gedachten hebt die daarbij past. Ingewikkelde. Mail hem naar rudo@centraalplus.nl. En dan hoor je hem straks voorbij komen.

Dua Lipa en Lou Rules. Het is bijna 11:30. Ik ga je vertellen wat er in de regio gebeurd is. En wat het weer gaat doen bij de headlines. Na Tame Impala. Dit is Loser. Bij Centraal.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Een afvalcontainer is tijdens het vervoer in brand gevlogen. Dat gebeurde vanochtend op de Ommedijkse weg in Valkenburg, vlakbij Leiden. De chauffeur zag rook uit zijn container komen, zette zijn voertuig aan de kant, leegde de container en belde de brandweer. De hulpdienst kwam met een tankautospuit ter plaatse en bluste de afvalhoop. Volgens getuigen zaten er verschillende accu's bij het restafval. Die zouden de brand wel eens veroorzaakt kunnen hebben. Gisteren kwam de brandweer ook in actie toen om een kat te redden uit een schoorsteenpijp. Het dier had zich verstopt op het dak van een woning aan de Marningstraat in Leiden. De brandweer werd gebeld. Toen die ter plaatse kwam en de kat wilde pakken, kroop die in de schoorsteenpijp. De brandweer ging onverrichte zaken weer weg. Maar toen de kat niet uit de schoorsteenpijp wilde komen, werd opnieuw 112 gebeld. De brandweer kwam weer en na anderhalf uur is het gelukt om de kat levend uit zijn benarde positie te bevrijden. En het fietspad tussen Wassenaar en Leiden langs de oude trambaan en de Ommedijkse weg is vanaf volgende maand voor minimaal 14 maanden gesloten. De afsluiting is nodig voor de aanleg van het warmtenetwerk Warmtelink. De Fietsersbond Wassenaar die spreekt van een onacceptabele situatie, omdat fietsers meer dan een jaar moeten omrijden als ze van Leiden naar Wassenaar of van Wassenaar naar Leiden willen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 22 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

Ariana Grande en One Last Time. Ik vroeg je net welke plaat jij vindt passen bij de dag van vandaag, 24 augustus. Geen officiële nationale feestdag, maar wel de onafhankelijkheidsdag voor mensen in Oekraïne. 1991 werden ze onafhankelijk van de Sovjet-Unie en dat wordt nog steeds een beetje gevierd. Denise die stuurde een mailtje naar rudo@centraalplus.nl en die zegt, nou, ik weet wel een plaat die daarbij past, maar het is wel een oudje. Ik hoop dat je hem wil draaien. Vooruit voor één keer. Dit is Donna Summer en State of Independence.

0: Marshmallow en Jelly Roll en Holy Water. En daarmee zit dit derde uur van Rudo er alweer bijna op. Na reclame dat Niels ben ik nog 1 uur bij je terug. Dan is het ook middag, hè? Maandagmiddag. Iets om naar uit te kijken. Naar Luna en pauze.
1: Ik

0: Hypnose. Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. AvroTros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt AvroTros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. AvroTros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Meer voor jou. Goedemiddag.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Rudo op de radio. Nog één keertje met mij, met Robert op je radio. En vanaf morgenochtend 9 uur weer gewoon met Rudo. Welkom. Het is maandagmiddag en je luistert naar het laatste uur van Rudo. En daarin gaan wij nog even terug naar gisteren. Want gisteren was de triathlon in Leiderdorp. Onze verslaggever Brigitte Disseldorp was erbij. En ze sprak, je hoorde het net al, met de organisator Jeroen Fakkeldij. Maar ze sprak ook met deelnemers. Wil je nou weten hoe ze het ervaren hebben? Blijf luisteren. Verderop in deze uitzending komt het voorbij. Natuurlijk ook straks de headlines. Ik ga je vertellen wat er in de regio gebeurd is en wat het weer gaat doen. De beste muziek uit de regio en de rest van de wereld. Kortom, je kunt gewoon blijven luisteren naar...
3: Rudo!

0: Rondé en Undecided. Ik zei het net al, onze verslaggever Brigitte Disseldorp was gisteren in Leiderdorp waar de triathlon werd gehouden. En daar sprak ze niet alleen met de organisatie, maar ook met een van de deelnemers. En ja, dan vraag je natuurlijk, waarom doe je hier aan mee?
1: Ik had eigenlijk in Utrecht een triathlon eind juni, maar die ging niet door. En dat zou mijn eerste 1/3 zijn. Ik wil volgend jaar graag een halve doen, dus ik wilde dit jaar eigenlijk graag 1/3 doen. Een kwart had ik namelijk al gedaan en een 1/8 ook. Maar die ging dus niet door vanwege de hitte. En toen ben ik op zoek gegaan naar een andere en toen kwam ik bij Leiderdorp. Dus zodoende ben ik hier.
2: Hoeveelste keer is het ervoor dat je met een triathlon meedoet?
1: De 5e keer. Ja.
2: Waar kom je vandaan als vraag?
1: Uit Rijsbergen. Uit de buurt van Breda.
0: Uit heel Nederland dus deelnemers van de triathlon Leiderdorp. Vanaf vanavond 6 uur is een reportage te zien die Brigitte daar maakte. En dan zie je ook een gesprek met wethouder Freddy Blommers.

Zoo Shakira. En daarmee is het bijna 1:30. Dat betekent bijna tijd voor de headlines. Ik ga je vertellen wat er in de regio gebeurd is en wat het weer gaat doen. Nadine Lewis.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Een afvalcontainer is tijdens het vervoer in brand gevlogen. Dat gebeurde vanochtend op de Ommedijkse weg in Valkenburg, vlakbij Leiden. De chauffeur zag rook uit zijn container komen, zette zijn voertuig aan de kant, leegde de container en belde de brandweer. De hulpdienst kwam met een tankautospuit ter plaatse en bluste de afvalhoop. Volgens getuigen zaten er verschillende accu's bij het restafval. Die zouden de brand wel eens veroorzaakt kunnen hebben. Gisteren kwam de brandweer ook in actie toen om een kat te redden uit een schoorsteenpijp. Het dier had zich verstopt op het dak van een woning aan de Marningstraat in Leiden. De brandweer werd gebeld. Toen die ter plaatse kwam en de kat wilde pakken, kroop die in de schoorsteenpijp. De brandweer ging onverrichte zaken weer weg. Maar toen de kat niet uit de schoorsteenpijp wilde komen, werd opnieuw 112 gebeld. De brandweer kwam weer en na anderhalf uur is het gelukt om de kat levend uit zijn benarde positie te bevrijden. En het fietspad tussen Wassenaar en Leiden langs de oude trambaan en de Ommedijkse weg is vanaf volgende maand voor minimaal 14 maanden gesloten. De afsluiting is nodig voor de aanleg van het warmtenetwerk Warmtelink. De Fietsersbond Wassenaar die spreekt van een onacceptabele situatie, omdat fietsers meer dan een jaar moeten omrijden als ze van Leiden naar Wassenaar of van Wassenaar naar Leiden willen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 22 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
1: En die poll die luidt deze week: via Schoolsport 071 kunnen alle inwoners van onze regio laagdrempelig kennis maken met sport. Doe jij eigenlijk aan sport? Nou, 26% die zegt ja hoor, ik sport genoeg. 43% zegt dat hij wel meer wil bewegen en de rest die doet helemaal niet aan sport. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jouw mening daarover is. Ga snel naar centraalplus.nl en geef jouw mening door. Vrijdag maakt Joyce in het weekoverzicht bekend wat er uit de poll gekomen is.
0: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.

Shanna Spyrou en Great Expectations. Het zit erop voor vandaag. Rudo, gepresenteerd door Robert. Zoals gezegd, morgen om 9 uur is Rudo er gewoon weer met zijn aflevering van Rudo. Blijf lekker luisteren naar Centraal Plus. Ik ga eruit met Harry Styles en As It Was.

0: altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Een afvalcontainer is tijdens het vervoer in brand gevlogen. Dat gebeurde vanochtend op de Ommedijkse weg in Valkenburg, vlakbij Leiden. De chauffeur zag rook uit zijn container komen, zette zijn voertuig aan de kant, leegde de container en belde de brandweer. De hulpdienst kwam met een tankautospuit ter plaatse en bluste de afvalhoop. Volgens getuigen zaten er verschillende accu's bij het restafval. Die zouden de brand wel eens veroorzaakt kunnen hebben. Gisteren kwam de brandweer ook in actie toen om een kat te redden uit een schoorsteenpijp. Het dier had zich verstopt op het dak van een woning aan de Marningstraat in Leiden. De brandweer werd gebeld. Toen die ter plaatse kwam en de kat wilde pakken, kroop die in de schoorsteenpijp. De brandweer ging onverrichte zaken weer weg. Maar toen de kat niet uit de schoorsteenpijp wilde komen, werd opnieuw 112 gebeld. De brandweer kwam weer en na anderhalf uur is het gelukt om de kat levend uit zijn benarde positie te bevrijden. En het fietspad tussen Wassenaar en Leiden langs de oude trambaan en de Ommedijkse weg is vanaf volgende maand voor minimaal 14 maanden gesloten. De afsluiting is nodig voor de aanleg van het warmtenetwerk Warmtelink. De Fietsersbond Wassenaar die spreekt van een onacceptabele situatie, omdat fietsers meer dan een jaar moeten omrijden als ze van Leiden naar Wassenaar of van Wassenaar naar Leiden willen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 22 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat AfroTros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. AfroTros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 4:15 een melding van de brand. Rond 7:00 was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M. G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een afvalcontainer is tijdens het vervoer in brand gevlogen. Dat gebeurde vanochtend op de Ommedijkse weg in Valkenburg, vlakbij Leiden. De chauffeur zag rook uit zijn container komen, zette zijn voertuig aan de kant, leegde de container en belde de brandweer. De hulpdienst kwam met een tankautospuit ter plaatse en bluste de afvalhoop. Volgens getuigen zaten er verschillende accu's bij het restafval. Die zouden de brand wel eens veroorzaakt kunnen hebben. Gisteren kwam de brandweer ook in actie toen om een kat te redden uit een schoorsteenpijp. Het dier had zich verstopt op het dak van een woning aan de Marningstraat in Leiden. De brandweer werd gebeld. Toen die ter plaatse kwam en de kat wilde pakken, kroop die in de schoorsteenpijp. De brandweer ging onverrichte zaken weer weg. Maar toen de kat niet uit de schoorsteenpijp wilde komen, werd opnieuw 112 gebeld. De brandweer kwam weer en na anderhalf uur is het gelukt om de kat levend uit zijn benarde positie te bevrijden. En het fietspad tussen Wassenaar en Leiden langs de oude trambaan en de Ommedijkse weg is vanaf volgende maand voor minimaal 14 maanden gesloten. De afsluiting is nodig voor de aanleg van het warmtenetwerk Warmtelink. De Fietsersbond Wassenaar die spreekt van een onacceptabele situatie, omdat fietsers meer dan een jaar moeten omrijden als ze van Leiden naar Wassenaar of van Wassenaar naar Leiden willen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 22 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op Unity.

0: gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Mirjam Boekraat met het NOS Journaal.
3: Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
5: voor jou. De middagshow van Centraal Plus met Sambar na Jean-Paul en Dua Lipa. Dit is No Lie.

Samber, My Body Isn't Ready en Jean-Paul met Dua Lipa en No Lie, die hoorde je bij Centraal Plus. Goedemiddag en welkom. Het is maandag 24 augustus. Ja, we zitten deze week eigenlijk een beetje in het staartje van de zomer. Vandaag is officieel het zuiden van het land weer begonnen. Met school, met werken. De bouwvak is inmiddels afgelopen in onze regio. En over exact een week zijn echt alle vakanties ten einde. Ja, en het grappige is dan ook wel weer dat aan het weer merk je wel dat het wat minder aan het worden is. Alhoewel vandaag en morgen, dat zijn dan weer topdagen. En vanmorgen liep ik in de supermarkt en ja, geloof het of niet, maar er stond zo'n hele grote banner vol met allerlei snoep en allerlei dingen die te maken hadden met Sinterklaas. En daar stond dus ook al boven, Horby klopt daar kinderen en het heerlijk avondje is gekomen. En eigenlijk als je dat ziet staan in de supermarkten, ja, dan weet je één ding zeker, dan is het najaar onderweg. Nou ja, volgende week ook 1 september en dat betekent de start van de meteorologische herfst. De middagshow tot 6 uur met zometeen Dean Lewis. Eerst hoor je Jessie J. Dit is Price Tag.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis, I Hate That It's True en Jesse J met Price Tag. Afgelopen weekend, ja, we kunnen eigenlijk wel zeggen een sportief weekend in Leiderdorp met de triathlon die heeft plaatsgevonden. Het was druk, het was goed weer voor een triathlon en ja, in ieder geval bijzonder. Wij waren erbij en vanavond zie je daar meer over op tv. Dan was er nog een sportief evenement en dat had dan weer alles te maken met 100 jaar RCL, de Drakenbootrace. Die was succesvol. De reden? Nou, dat mooie weer. Dat was in ieder geval een hele fijne bijkomstigheid. Deze week groot feest sowieso bij RCL. De hele week zijn er allerlei activiteiten. En aankomende zaterdag, dan is het 29 augustus. Dan is echt dat grote feest om te vieren dat deze voetbalclub afkomstig uit Leiderdorp inmiddels 100 jaar bestaat. Meer nieuws uit de regio, bijvoorbeeld het nieuws uit Voorschoten, maar ook alles uit Oegstgeest, dat vind je via onze nieuwsapp en natuurlijk de website centraalplus.nl.
2: Deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

0: Kiss All Night.
1: Miles Smit, Nice to Meet You. En deze week de plus track op naam van Robert Schultz met Watermat en Take It Slow. Wij denken, gaat een grote hit worden in de 30. Deze week bij ons in de etalage. En dat betekent dat je hem extra vaak voorbij gaat horen komen bij Centraal Plus. Met nu Roxy Dekker. Dit is Superstar.

0: Eva Max, Million Dollar Baby. En de dame die afgelopen vrijdag haar tweede studioalbum heeft uitgebracht. Roxy Dekker, je hoorde Superstar. Album heet trouwens ook Superstar. En haar nieuwste heet dan weer Bare Minimum. En ook die ga je vanaf aankomende week nieuw horen op de playlist van Centraal Plus. Zometeen de tv-update. Ook Pink, Bad Influence komt eraan. En Martin Garrix met Ed Sheeran, Repeat It. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De politie heeft aan het eind van de middag een man aangehouden op de parkeerplaats van een padelbaan in Leiderdorp. Het is niet duidelijk waar hij van verdacht wordt. Op foto's is te zien dat de voorruit van een auto zwaar beschadigd is. De omgeving van het voertuig, dat geparkeerd stond bij tennis en padel De Munnik aan de Hoogmadeseweg, is door de politie afgezet als plaatsdelict. De man is meegenomen naar het politiebureau. De drakenbootrace die zondag werd gehouden op het water van de dwarswatering in Leiderdorp was een succes. Verschillende teams, waaronder maar liefst 7 van het jubilerende RCL, streden tegen elkaar. De activiteit is onderdeel van de viering van 100 jaar Racing Club Leiderdorp, waar RCL voor staat. Mede dankzij het mooie weer kwam er ook nog eens flink wat publiek op de race af. En het Brandweermuseum in Voorschoten is aanstaande zaterdag extra geopend. Van 10 tot 1 kunnen bezoekers terecht in het museum en bij de brandweerkazerne aan het Burgemeester van der Haarplein. De schoolvakanties zitten erna dit weekend op. Reden voor het museum om iets leuks te organiseren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen is het opnieuw de hele dag zonnig. In de avond trekt er bewolking over. Maar toch loopt de temperatuur nog op tot 24 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Delft en Den Haag-Ypenburg 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Pink, Bad Influence en ook Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Bij Centraal Plus altijd het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En sowieso iedere maandag dan blikken we even terug naar afgelopen vrijdag. Toen was de Vremibo met heel veel gasten en ook Arno, Tijmen en John. En vanavond ga je alles zien over de triathlon. Triathlon in Leiderdorp, zwemmen, wielrennen en hardlopen. Eigenlijk alle facetten kwamen gisteren voorbij. Het was een mooie wedstrijd, een mooie race. Wij waren erbij. En de beelden die zie je vanavond via Ziggo kanaal 40 en 45. En ook bij kanaal 1412 van KPN, Telfort, XS4AL en Tele2.

En rocking op de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Vanavond stipt 7 uur. Dan is Peter Heikoop aan bod om het startschot te gaan geven. Het is namelijk de 50ste zwemvierdaagse die van start gaat in zwembad De Zijl in Leiden. Aankomende 4 dagen gaat daar worden gezwommen. En aankomende vrijdag, ook dat is altijd tof om dan die vierdaagse mooi af te sluiten. Dan is het tijd voor bommetje. En dan is het de bedoeling dat je op een zo bijzonder mogelijk manier, dus eigenlijk met een gek outfit of iets, van de duikplank springt om dan een zo hoog mogelijk voor een jury een bommetje te maken met dus zoveel mogelijk gespetter. En vanavond dan gaat dat beginnen om 7 uur, 50ste editie. Een editie dus met een zogenaamd gouden randje. En burgemeester van Leiden, Peter Heikoop, hij gaat officieel het startschot geven. Alesso met Sascha, Destiny komt eraan. Eerst Nelly Furtado, dit is Man Eater.

Destiny, Alesso en Sasha en ook manager van Nelly Furtado. Ik heb zometeen bezoek in de studio. Onder andere gaan we het hebben over Heel Bopt Bakt. En ook aankomende zaterdag, dan is het groot feest in Zoeterwoude in de Klaverhal. Het is namelijk de week van de feestweek. Die gaat dan officieel beginnen. Zoeterwoude 750 jaar. En in die Klaverhal komen onder andere een aantal bandjes optreden. En een van die bandjes staat onder leiding van Michiel Breedveld. En hij komt uitgebreid vertellen, zometeen hier tijdens de middagshow van Centraal Plus, ja, wat hij daarvan van het weekend gaat spelen. En of die er een beetje zin in heeft en hoe dan die voorbereidingen gaan. Dus dat zometeen allemaal in de middagshow. En dit is Olivia Dien.

0: Bouwmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in de regio. Onder andere op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Haag-Ippenburg 10 minuten oponthoud. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht ook 10 minuten. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is de tijdverlies nu ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
5: voor jou. De middagshow van Centraal Plus met Karol G en Bruno Mars. Centraal Plus. Dit is Stil.

De vrouw die normaal alleen maar Spaanstalig zingt en dit keer Engelstalig. En dat in combinatie met Bruno Mars. Ja, Still, het is een X-plus track en een liedje die afgelopen zaterdag ook nieuw binnenkwam in de 30. Ja, en ik denk dan eigenlijk meteen een beetje aan een knisperend haardvuurtje. Toch een klein beetje richting de herfst en richting misschien wat minder mooi weer. Nou, in ieder geval een liedje, moet zeggen, mooie plaat geworden. Karol G en Bruno Mars. Het is de middagshow van Centraal Plus die aanstaat, even na vieren, maandag 24 augustus. En inmiddels zijn ze bekend, de genomineerden voor de Oegstgeester Sportprijzen 2005-2026. Inwoners, verenigingen en andere betrokkenen die konden de afgelopen maanden sporters, teams en vrijwilligers voordragen. En de jury heeft inmiddels de inzendingen beoordeeld in 6 categorieën. Nou, die zijn dus allemaal genomineerd, die zijn officieel geselecteerd. En de winnaars die worden op vrijdag 4 september bekendgemaakt en dat gebeurt tijdens het dorpsfeest in Oegstgeest. Nou, ben je benieuwd wie er genomineerd zijn? Check dat even, het complete artikel op onze eigen website centraalplus.nl. Gaan wij het zo meteen hebben over taarten. Heel Bob bakt en Wouter is in de studio samen met Doreen. En Doreen die heeft ook iets gebakken voor ons. Dus ik ben heel erg benieuwd waarmee ze gaat komen. Ook Taylor Swift en The Fate of Ophelia, die heb ik voor je klaarstaan. Nou, Wiz de MC, Biz, Honey en Tyla. Dit is Show Me Love. Show me love.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia en ook Wiz the MC met Show Me Love, die hoorde je bij Centraal Plus. Ja, we gaan het hebben over heel Bob Bakt en in de studio is van Inclusio Leiden Wouter. Wouter, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Elmar.
0: Ik ben meteen eventjes heel erg benieuwd. Heel Bob Bakt, moet ik dan een beetje denken aan Heel Holland Bakt? Is het daar een soort van afgeleide van?
1: Ja, het is natuurlijk wel naar het idee ontstaan vanuit onze vrijwilliger Doreen, die het bedacht heeft uiteindelijk. Dus alle credits aan haar. Maar het voelt een beetje als een gezellige Koningsdagkraam.
0: Ja, want waar komt dit idee vandaan? En is het dan voor de eerste keer dat jullie dit organiseren? Of bestaat dit inmiddels al een tijdje en is het inmiddels een jaarlijks terugkerend iets?
1: Nee, de eerste editie was half 2025 en er is nog een wintervervolg aangegeven en een aprilvervolg. Ja, inmiddels is het zo'n succes en ja, het is gewoon in de wijk echt een ontmoetingsplek geworden tijdens zo'n bakmiddag.
0: Ja, dat klinkt echt heel erg leuk. Hoeveel bakkers doen er aan mee?
1: Nou, dat zijn er gemiddeld zo'n 5 tot 10, maar soms wel meer dan 10 geweest.
0: En die mogen dan eigenlijk naar eigen invulling bepalen wat ze dan gaan maken. De ene keer een cake, de andere keer een hele grote taart, alles erop en eraan?
1: Precies, het is geheel vormvrij, dus men kan maken wat ze wil. Een koude cake, een warme cake, wat dan maar ook. En dat kunnen ze thuis lekker maken en dan inbrengen als bij de jury ook nog.
0: Nou ben jij werkzaam bij Inclusio in Leiden. Qua project, hoe moet ik dit een beetje zien? Degene die taarten maken, hoe komen jullie zeg maar aan deze personen, aan deze mensen?
1: Nou, het is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van iets wat uit zichzelf ontstaat in de wijk. Door mensen, bijvoorbeeld Doreen, die met een idee komen. En dat faciliteren wij als Inclusio zijnde. En ja, eigenlijk gaat het dan vanzelf lopen. Dan komen de mensen spontaan uit de wijk bij ons. Of letterlijk binnenlopen of melden zich aan. En ja, zo creëer je echt verbinding in de wijk op een hele laagdrempelige en smakelijke manier.
0: Ja, en over welke wijk praten wij nu?
1: Over de Tuinstadwijk, dus de omgeving Herenstraat in Leiden.
0: En nou heb jij ook Doreen meegenomen naar de studio van Centraal Plus. Doreen, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, jij bent eigenlijk een beetje de kartrekker als ik het zo hoor.
2: Nou ja, het idee, daar ben ik mee gekomen toen ik daar een tijdje vrijwillig werkte. En toen hadden ze een soort boom opgehangen met van, jongens, iedereen die binnenkomt, misschien heb je een idee voor een leuke activiteit. Nou, zo is dat idee eigenlijk ontstaan. Ik denk, nou, Heel Holland Bakt, of Bob Bakt, klinkt wel eigenlijk wel lekker. Dus ik denk, van, hang gewoon een kaartje op. Nou ja, goed, dat is onder andere een activiteit die succes heeft gehad.
0: Ja, inmiddels is dat dus succesvol geworden in jouw eigen wijk. Nou heb jij zelf ook een taart gebakken, die heb je ook meegenomen naar de studio. En dan ben ik wel even benieuwd, hij ziet er mega lekker uit. Wat zit er allemaal in en hoeveel taarten bak je dan gemiddeld, nou, laten we zeggen, op jaarbasis?
2: Och, nou, meestal eigenlijk alleen voor de verjaardagen. Misschien een stuk of 15. Dus niet zo heel veel. Maar dit is een mango kokos mascarpone taart.
0: Mango kokos en mascarpone. En bedenk je dat dan zelf of haal je dat ergens uit een receptenboek?
2: Dat haal ik gewoon ergens van internet of van een receptenboek.
0: En hoe lang doe je daar dan gemiddeld over het fabriceren van zo'n stuk gebak?
2: Nou ja, het is een uur en een 2 uurtjes, denk ik.
0: Oh, dat valt nog best wel mee.
2: Ja, valt best mee.
0: Dus eerst inkopen doen, dan de keuken in en dan zorgen dat die taart... Nou, ik denk dat deze eventjes behoorlijk tijd de koelkast in moet.
2: Hij moet wel een dagje in de koelkast.
0: En dan heb je dus een lekkere taart. Ja. Wouter, is het nou een soort van wedstrijd of wat gebeurt er met al die taarten?
1: Uiteindelijk is de bedoeling dat iedereen uit de wijk ze lekker komt proeven. Ja, en meestal blijven er een aantal kruimels over. Dus dat gaat meestal wel lukken. Maar verder is er inderdaad een jury. Want de taarten die worden ingebracht worden streng gejureerd. En daar kan van alles uitkomen. Zo heeft er bijvoorbeeld een 12-jarige dame uit de wijk een keer gewonnen. Maar in principe is de prijsuitreiking later in de middag.
0: Oké, en je kan dus ook meedoen als je jong bent. Leeftijd maakt in dit geval niet heel veel uit.
1: Precies, wat bij Inclusio past. Iedereen is welkom.
0: En wanneer gaat dit dan allemaal plaatsvinden?
1: Dat is woensdagmiddag 16 september vanaf 2 uur.
0: En is het dan noodzakelijk dat je je van tevoren wel even aanmeldt? Zo van, ik ben ook een van die bakkers, ik wil graag meedoen?
1: Inderdaad, geef je even op via de link op onze website. Of loop even binnen of scan onze QR van de flyer die later gedeeld wordt. Geef je op voor 9 september om mee te kunnen bakken.
0: En is het dan ook belangrijk dat je uit de Tuinstadwijk komt? Of mag je er ook net een beetje buiten wonen?
1: Nee hoor, we zijn helemaal niet zo moeilijk. Ik bedoel, we zijn blij met elke smakelijke taart of baksel. En daarnaast is iedereen die niet meebakt ook gewoon welkom om te komen proeven en deel te nemen.
0: Hey, en dat proeven, waar gebeurt dat dan?
1: Dat is op de Herenstraat 61 in Leiden, op de buurtontmoetingsplek van Inclusio.
0: En iedereen die kan dus mee gaan doen. Is het dan zo dat je wel iets moet kunnen maken? Of kan je ook gewoon met een hele simpele, laten we zeggen, cake aankomen?
1: Inderdaad. Bovendien, wij gaan bij Inclusio ervan uit dat iedereen wel een talent heeft. Dus je kan ook iets anders doen. Misschien ben je heel goed in het klaarzetten van de taart of het meehelpen tijdens deze activiteit. Alles is mogelijk.
0: Dus de helpende handjes, die zijn welkom?
1: Ook die zijn altijd welkom, absoluut.
0: Hey, en Doreen, ben jij dan iemand die ook anderen motiveert om mee te gaan bakken?
2: Oh ja, zeker, zeker. Ik heb onder andere mijn dochter en mijn zoon gevraagd van, joh, kom ook even bakken.
0: Maar die hele familie is gewoon aan het bakken geslagen?
2: Familie, nou, niet de hele familie, maar goed, een aantal mensen hebben even meegebakken. Vooral de eerste keer, om het toch een beetje een vollere tafel te krijgen. En dat stimuleert de anderen natuurlijk ook om te zeggen van, nou, misschien kan ik volgende week of volgende keer ook meedoen.
0: Nou, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Deze taart, ik begreep, die mogen wij hier houden. Ja. Morgenochtend hebben wij weer een redactieoverleg hier bij Centraal Plus. Moeten wij dan met elkaar jouw taart een soort van gaan bejureren en een cijfer gaan geven?
2: Nou, het hoeft niet, maar het zou op zich is het wel gezellig als je dat doet.
0: Dat we morgen even laten weten, Doreen, hij krijgt een, zoals hij eruit ziet, zeg ik een 9+.
2: Nou, dat weet ik niet. Proef me eerst maar.
0: Hij is goed. Een eerlijk oordeel gaat er morgen komen. Okay. Wat is jouw beste taart die je tot op heden hebt gebakken?
2: Nou, dat was ook een cheesecake toevallig. En we hebben een maand of twee geleden. Toen heb ik een cheesecake van mascarpone, slagroom en aardbeien. En met witte chocola.
0: Dat klinkt ook lekker.
2: Het was echt heel lekker.
0: Nou, ik hoor het al. Dat gaat volgens mij helemaal goed komen. En voor dan die 16 september heb je al in gedachten wat je dan gaat maken? Nee, of moet dat nog geheim blijven?
2: Dat moet nog eigenlijk een beetje opkomen.
0: Nou, daar heb je nog, 3 weken de tijd voor?
2: Dat lukt al.
0: Hey Wouter, nogmaals voor meer informatie en het aanmelden. Wanneer kan dat? En tot wanneer kan dat?
1: De bakkers kunnen zich tot 9 september aanmelden via onze website. En de socials staan onze links op om je aan te melden. En de mensen die gewoon gezellig kunnen komen kijken, hoeven dat niet. Die kunnen gewoon, vanaf 2 uur zijn ze welkom.
0: En dan durf ik het bijna niet te vragen, maar ga je zelf ook een gooi doen naar de winst?
1: Nou, ik stel maar bescheiden op, maar ik heb inderdaad ook mijn favorieten die ik misschien ga inbrengen. Maar dat wordt dan de mystery taart misschien.
0: Nou, we gaan het hier bij Centraal Plus in de gaten houden. Wouter en Doreen, dankjewel. En ik zou zeggen, maak er op 16 september een hele mooie middag van. Ja. En alvast eet smakelijk.
2: En dankjewel.
1: Dankjewel.
3: Centraal Plus. Meer voor jou.

0: Juste en Sam Harper met Just a Little. En daarvoor een classic uit 1981. Phil Collins in The Air Tonight. En we hadden het over taart heel Bob bakt. Je kan mee gaan doen. Morgen het complete artikel online via de website centraalplus.nl. En wij hebben dus ook een taart gekregen voor morgenochtend. Onze eigen redactievergadering die we dagelijks hebben. En daar moeten wij dus een juryrapport gaan uitbrengen. Eventjes die taart een cijfer gaan geven. En die taart is dan weer gebakken door Doreen. En zij is eigenlijk een beetje de initiatiefneemster van dus heel Bob Bak. Dat wordt gehouden op 16 september in de Herenstraat in de Tuinstadwijk. Zometeen, dan heb ik een update van de poll van deze week. En we gaan het hebben over 750 jaar Zoeterwoude. Aankomende zaterdag 29 augustus groot feest in de Klaverhal. En onder andere Michiel Breedveld, die komt daar optreden. Hij is de drummer van een van de bands van die avond. En ik ga hem daar zometeen alles over vragen. Ook Sam Veld komt eraan met Alex Schultz en Be My Lover. Na weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie heeft aan het eind van de middag een man aangehouden op de parkeerplaats van een padelbaan in Leiderdorp. Het is niet duidelijk waar hij van verdacht wordt. Op foto's is te zien dat de voorruit van een auto zwaar beschadigd is. De omgeving van het voertuig, dat geparkeerd stond bij tennis en padel De Munnik aan de Hoogmadenseweg, is door de politie afgezet als plaats delict. De man is meegenomen naar het politiebureau. De drakenbootrace die zondag werd gehouden op het water van de dwarswatering in Leiderdorp was een succes. Verschillende teams, waaronder maar liefst 7 van het jubilerende RCL, streden tegen elkaar. De activiteit is onderdeel van de viering van 100 jaar Racing Club Leiderdorp, waar RCL voor staat. Mede dankzij het mooie weer kwam er ook nog eens flink wat publiek op de race af. En het Brandweermuseum in Voorschoten is aanstaande zaterdag extra geopend. Van 10 tot 1 kunnen bezoekers terecht in het museum en bij de brandweerkazerne aan het Burgemeester van der Haarplein. De schoolvakanties zitten er na dit weekend op. Reden voor het museum om iets leuks te organiseren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen is het opnieuw de hele dag zonnig. In de avond trekt er bewolking over. Maar toch loopt de temperatuur nog op tot 24 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan alleen korte files in de regio, zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade. Daar is de vertraging 5 minuten. Ook op de A4 tussen knooppunt Hoogvliet en Rijswijk 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein iets meer dan 5 minuten vertraging. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is de vertraging ook iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Sam Veld, Alex Schultz en Be My Lover. En die hoorde je tijdens de middagshow van Centraal Plus. Vanaf aankomende zaterdag dan gaat het gebeuren. Het is dan 750 jaar Zoeterwoude dat uitgebreid gevierd gaat worden met een complete feestweek. En zaterdagavond dan is het tijd voor de feestavond in de Klaverhal. Een van de acts die daar komt optreden is het Vrije Woord. En Michiel Breedveld is in de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent onderdeel van die band. Wat bespeel jij?
1: Ik ben de zanger, gitarist en ook de oprichter van de band. En wij spelen zeg maar de nederpop van Ramse Shaffy tot Goldband en alles wat daartussen ligt. Dus denk aan De Dijk, De Scene, alle bandjes die je maar kunt bedenken. En ja, dat wordt dus meezingen.
0: Dus echt heel breed. Is het echt alleen Nederlandstalig?
1: Alleen Nederlandstalig.
0: Oké, dus eigenlijk 100% meezing garantie.
1: Ja, ja, de mensen moeten wel zelf zingen natuurlijk. Dat kan ik niet voor ze doen. Ik zing natuurlijk, maar ik hoop dat iedereen meezingt. Maar het zijn wel de nummers die iedereen kent.
0: Laat en hoe lang bestaat de band al?
1: Wij bestaan op de kop af een jaar. Dus we zijn een jaar geleden als een grapje begonnen van God, leek me leuk om gewoon al die Nederlandstalige nummers eens te spelen met een paar goede muzikanten. Waaronder mijn broertje op de saxofoon.
0: Ja.
1: Een goede vriend Paul op de bas. En Tijn op de drums. En uiteindelijk is het broertje van de bassist er ook nog bijgekomen. Dus twee broertjes en een drummer.
0: Dus eigenlijk een soort van familie/vriendenclub bij elkaar.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: En hoe vaak doen jullie dan met elkaar oefenen en repeteren?
1: Nou, richting een optreden oefenen we natuurlijk wat vaker. En als er dan 1 of 2 maanden geen optreden is, dan zien we elkaar ook weer wat minder. We doen dit er gewoon bij. We hebben allemaal gewoon een baan, een gezin. Dus zo eens in de maand gemiddeld spelen we met deze band. Vaak in deze regio. Maar de bassist komt uit Amsterdam bijvoorbeeld. Dus we hebben daar ook wel wat optredens gedaan.
0: Ben ik toch wel even nieuwsgierig. In dat jaar, wat is dan het optreden geweest waarvan jullie zeggen, ja, dat was zo super tof?
1: We hebben in Nieuwspoort gespeeld in de Tweede Kamer. Dat is natuurlijk een geweldige plek om te zijn. En bovendien, aan het eind van het jaar is iedereen daar wel helemaal zat. Dus dan gaat het dak eraf.
0: Dan is het gewoon een feestje.
1: Als ik eerlijk ben, aanstaande zaterdag, 750 jaar Zoeterwoude. Dat is wel het optreden van het jaar voor ons. Waar we in ieder geval naar uitkijken. En ja, we staan daar met Danny de Munk op het podium. Dat is natuurlijk helemaal niet niks. Een teaspoon, een soort house act uit de jaren 90.
0: Ja,
1: uit de jaren
0: klopt.
1: 90. Sex on the Beach.
0: Absoluut. Mercedes-Benz, Time to Waste.
1: Oh, jij bent daar beter in thuis dan ik. Maar dat staat natuurlijk garant voor een hele leuke avond. En ja, wij zijn eigenlijk hartstikke trots dat we daar gewoon met deze rasmuzikanten op het podium mogen staan.
0: Want dat is eigenlijk een soort van optreden voor het thuispubliek.
1: Voor het thuispubliek, ja.
0: Is dat dan anders? Voelt dat anders aan? Weet je ook van heel veel mensen dat ze gaan komen komende zaterdag?
1: Ja, ik weet heel veel mensen die gaan komen inderdaad uit het dorp. En ik weet ook dat ze dit ook leuk vinden. Er is in Zoeterwoude eens per jaar het open podium. Dat is het weekend daarna. Dus het eerste weekend van september altijd. Altijd volle bak in Café de Meester. En juist dit soort bands met de bekende muziek doen het dan altijd hartstikke goed. Dus ik maak me ook niet zoveel zorgen.
0: En hoe bijzonder is dat dan, 750 jaar Zoeterwoude? Dat wordt echt groots gevierd met zo'n week waar eigenlijk geen inwoner van Zoeterwoude omheen kan?
1: Nee, nou ja, dat is de bedoeling. En we doen het natuurlijk ook voor het eerst. 750 jaar doe je ook maar één keer. Ik ben heel benieuwd. Ze openen die week daar. Het is de hele middag een braderie komt er. Een markt, toestanden. Er worden in de kerk gaan koren zingen.
0: Klopt.
1: En dan s'avonds is dan het grote feest. Maar ook die week erna volgen er nog allerlei activiteiten. Bierbrouwen heb ik gehoord.
0: Ja, taarten bakken. De Weiland Games gaan er aankomen.
1: Weiland Games en het nieuwe dorpslied moet geschreven worden.
0: Spannend.
1: Maar jij weet misschien nog wel wat het echte dorpslied is en altijd zal blijven.
0: Oh jee, nou gooi je me toch een klein beetje voor de bus, moet ik je eerlijk bekennen.
1: Superwoude van El Legamo.
0: Dat is waar, die heb ik wel eens voorbij horen komen op het dorpsfeest.
1: Precies, nou, dan kan niet missen.
0: Dan keihard meegezongen.
1: Precies, jij kent hem ook. En uiteraard gaan wij dat nummer ook spelen.
0: En voor de mensen die nog een beetje twijfelen of die misschien nog helemaal niet weten dat dat feestje gevierd gaat worden komende zaterdag, is er iets waarvan jij zegt op deze manier kan ik ze over de streep gaan trekken?
1: Nou, is Danny de Munk het vrije woord teaspoon niet voldoende?
0: Ja, ik denk het wel eigenlijk.
1: Ja, de Supersonics, ook nog leuk.
0: Jullie zijn erbij. Jullie gaan zelfs 2 keer spelen.
1: Straten. Ja, we gaan 2 keer spelen. Precies. Dus wij staan in het voorprogramma en in het naprogramma van Danny de Munk. Nou ja, mijn gekker kan je niet krijgen, toch?
0: En dat binnen een jaar.
1: Ja.
0: Hoe bijzonder is dat?
1: Maar ja, goed, ik heb mijn sporen wel verdiend. Ik speel heel wat jaren muziek, ook in Zoeterwoude. Met de Boer Burgerband spelen we boerenrock.
0: Ja.
1: Met de boeren en burgers van de Weipoort. Ik heb de band Zoeterwous gehad. Ik heb de band Groen en Hart gehad. Allemaal in de regio. Dus in die zin denk ik dat het gewoon leuk is dat we nu als kroon op ons werk op dit feest mogen spelen.
0: En zeg je, er is bij mijzelf nog meer ambitie. Wat is iets in dat muzikale waarvan jij zegt, dat zou ik nog een keertje willen gaan bewerkstelligen?
1: Nou, kijk, het mooiste is natuurlijk als je met eigen muziek een beetje aan de man kunt timmeren.
0: Maar
1: nou, noem ik Super Woude van El Legamo.
0: Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk prachtig dat 30 jaar na dato het hele dorp dat nog zingt.
0: Maar zeg je als band zijnde van het vrije woord, zit dat er ooit aan te komen? Gewoon nou, een keertje de studio in en een plaat opnemen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik heb mijn hele leven ook nummers geschreven. Ook met die andere bandjes, eigen werk. Kijk, en daar zijn we in dit jaar met deze band nog niet aan toegekomen. Maar ik denk wel dat dat er ook in zit. Ja, zeker.
0: En moet dat dan een liedje zijn over Zoeterwoude of...
1: Misschien over het leven. Het hoeft niet per se over Zoeterwoude te gaan.
0: Ja, misschien de ervaring natuurlijk van die avond, van komende zaterdag.
1: Ja, ja wie weet. Ja. Ik heb wel een liedje over Zoeterwoude geschreven, hoor. Ja. Het leven is goed in Zoeterwoude.
0: Nou ja, we gaan het komende zaterdag allemaal horen in de Klaverhal. Voor meer informatie, kijk even op zoeterwoude750.nl. Danny de Munk, Het Vrije Woord, Supersonic en natuurlijk ook Teaspoon. Ze staan allemaal op het podium. Nog een generale repetitie of zeg je, we zijn er klaar voor?
1: Nou, dat kan ik nog wel verklappen. Smiddags spelen we op Koeienpop. Jawel, in Stompwijk. Dat is een soort... Koeienpop is eigenlijk een soort... The Summer of Love in 69, Woodstock. Maar ja, dan in de polder. Woodstock in de polder.
0: En dat bij de buren?
1: Ja, bij de buren.
0: Ja,
1: dus daar
0: mij...
1: gaan we warm spelen. En dan 's avonds zijn we er helemaal klaar voor.
0: We kijken er naar uit. We zijn benieuwd. Michiel, dankjewel.
1: Alsjeblieft.

0: Robin Thicke, When I Get You Alone. En ook Bente, 3, 2, 1.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: En ik kan wel zeggen, het is een sportieve poll. Want de poll van deze week die luidt als volgt. Via Schoolsport 071 kunnen alle inwoners in de regio laagdrempelig kennis maken met sport. En wij willen van jou graag weten, doe jij aan sport? 3 keuzes, 30% heeft ingevuld, ja, ik sport genoeg. Ik wil meer bewegen, dat zegt 39%. En 30%, ja, die zegt gewoon, ik doe er niet aan. Nou, dan vraag ik mij meteen weer af, is bankhangen dan ook een soort van sport? Nou, volgens mij wel. Is het heel goed voor je? Nou, soms, maar ook weer niet te vaak natuurlijk. Het is de poll van deze week en daar kan je op gaan stemmen. Komende vrijdag in het weekoverzicht de uitslag met Joyce. En stemmen kan je doen op 2 manieren, via onze nieuwsapp en de website.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Is dit Moving to the Sun, YouGov?

ik moet zeggen dat vooruitzicht van morgen zo'n 3 à 24 graden, daar word ik best wel vrolijk van. Dat kan ik je wel melden. CNCO, Reggaeton Lento en daarvoor Jugal met Ultranate en Moving to the Sun. En dat is weer een hit uit de 30. Die hoor je iedere zaterdag tussen 5 en 7 met Erwin Prins. En tijdens die 30 maakt hij ook altijd de nieuwe Plus-track bekend. En dat is dan weer de dikste tip voor de hitlijst van Centraal Plus. Even terug naar afgelopen vrijdag in de studio bij de Vrijdagmiddagborrel, waar de mannen van de organisatie van de Vriendenfeesten te gast, onder andere Jan die was er. En ze spraken over het evenement dat weer plaats gaat vinden in Leiderdorp van 4 tot en met 6 september in Park de Houtkamp. Met een pubquiz, nou dat belooft sowieso leuk te gaan worden. En daarnaast is er ook weer brommers kieken op de zaterdagmiddag. Een disco dance classics party op de zaterdagavond. En Unity NL on tour met 25 artiesten van eigen bodem op de zondagmiddag vanaf 12:30. Complete programma, check centraalplus.nl. Is dit Sarah Larsen? Je hoort...

0: Bij Winkelboulevard De Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Op vakantie?
3: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid 11 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en de afrit Dordrecht Centrum ook een kwartier vertraging. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
2: voor jou. En dat was weer een werkdag met zometeen Olivia Rodrigo. Centraal Plus. En nu Lucas en Steve met I Want It All.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song en I Want It All van Lucas en Steve.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: Ik zeg, einde van de werkdag.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, misschien vandaag wel weer de eerste werkdag na weken vakantie. Ik kan me ook wel voorstellen, dat is dan best wel lastig. Dan moet je weer op gaan starten. Dan moet je je door een heleboel mailtjes heen gaan zwoegen. Allemaal vragen. En misschien dat je bij jezelf eigenlijk nog denkt... ja, ik ben nog een soort van op vakantie. Weet je wel, dat je hoofd nog op vakantie is... maar dat je al wel weer moet beginnen. Aan de andere kant, ja, geloof mij... 2, 3 dagen verder, dan weet je niet beter. Dan zit je er gewoon alweer middenin. En dan ben je die vakantie min of meer alweer een klein beetje vergeten. Over vakanties gesproken. Rudo is ook weer terug van vakantie. En morgenochtend dan hoor je hem weer op de radio. Vanaf 9 uur hier bij Centraal Plus. Zometeen de nieuwsupdate. Ga ik je even bijpraten over het nieuws vandaag. Maandag 24 augustus uit de regio Leiden en Wassenaar. Ook Raven Lané komt eraan. Na Crisscross Amsterdam. Stay.

0: De middagshow van Centraal Plus, Love Me Not, Raven Lanet en ook Stee hoorde je van Chris Cross Amsterdam, Sera en Connor Meenert.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Ja, het is een beetje een bizar incident vanmiddag in Leiderdorp. Daarbij zijn twee personen aangehouden. En dat incident vond plaats op de parkeerplaats bij de padelbaan in Leiderdorp. Bij de Munnik was dat. Meer daarover vind je op onze eigen website centraalplus.nl. Nou, dan een heleboel nieuws. Onder andere over de triathlon Leiderdorp en over de drakenbootrace. Die vond ook afgelopen week plaats. En dat gebeurde allemaal ter ere van het 100-jarig bestaan van RCL. Dan zon, maar ook regen, wind en onweer. We krijgen deze week van alles wat. In ieder geval de aankomende dagen, die zien er wel goed uit. En dan was er ook nog een afvalcontainer die is in brand gevlogen. Dat gebeurde vanmorgen op de Ommedijkse weg. En genomineerde Oegstgeester Sportprijzen 2005-2026 zijn officieel bekendgemaakt. En die gaan dan weer uitgereikt worden volgend weekend. Want dan is het tijd voor het dorpsfeest in Oegstgeest. En dan staat dat dorp weer een heel weekend op zijn kop bij winkelcentrum Langevoort met allerlei activiteiten en dus de prijzen die uitgereikt gaan worden rondom de sportprijzen. Centraal Plus met nu Tiziano Ferro.

Fleming, Meteor, niet nodig. En uit Italië, Tiziano Ferro en Perdano. Die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Met zometeen Bambi Public naar Marshmello en Kelsey Ballerini. Bas-

0: All the Right Moves van Bambi Public en Another Drink Marshmallow met Kelsey Ballerini bij Centraal Plus de middagshow. Zometeen dan blikken we even terug op gisteren, de triathlon in Leiderdorp. En ga ik je onder andere even een gesprek laten horen met de organisator Jeroen Fakkeldij. Ook Martin Garrix staat voor je klaar met U2, Fireflies en Rolling in the Deep van Adele. Na weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De politie heeft aan het eind van de middag een man aangehouden op de parkeerplaats van een padelbaan in Leiderdorp. Het is niet duidelijk waar hij van verdacht wordt. Op foto's is te zien dat de voorruit van een auto zwaar beschadigd is. De omgeving van het voertuig, dat geparkeerd stond bij tennis en padel De Munnik aan de Hoogmadenseweg, is door de politie afgezet als plaats delict. De man is meegenomen naar het politiebureau. De drakenbootrace die zondag werd gehouden op het water van de Dwarswatering in Leiderdorp was een succes. Verschillende teams, waaronder maar liefst 7 van het jubilerende RCL, streden tegen elkaar. De activiteit is onderdeel van de viering van 100 jaar Racing Club Leiderdorp, waar RCL voor staat. Mede dankzij het mooie weer kwam er ook nog eens flink wat publiek op de race af. En het Brandweermuseum in Voorschoten is aanstaande zaterdag extra geopend. Van 10 tot 1 kunnen bezoekers terecht in het museum en bij de brandweerkazerne aan het burgemeester van der Haarplein. De schoolvakanties zitten er na dit weekend op. Reden voor het museum om iets leuks te organiseren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen is het opnieuw de hele dag zonnig. In de avond trekt er bewolking over. Maar toch loopt de temperatuur nog op tot 24 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 35 kilometer file in de regio. De meeste vertraging heb je nu op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. 17 kilometer file daar. Er is een ongeluk gebeurd bij Rijswijk. De linker rijstrook is dicht en de vertraging 40 minuten. Op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven 10 minuten. En op de N207 Alfa aan de Rijnberg-Ambacht bij Moordrecht ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Rolling in the Deep, Adele en Martin Garrix. De nieuwste met U2 heet Fireflies. En dat is dan weer een X-plus track en een hit uit de 30. Gisteren was het tijd voor de triathlon in Leiderdorp. Dat betekent rennen, zwemmen en natuurlijk ook wielrennen. En we spraken daar onder andere met de organisator en dat is Jeroen Fakkeldij.
1: We hebben een derde stapt nu net op de fiets. De standaard is net gestart en we krijgen nog een sprint einde van de ochtend. En vanmiddag de nationale competitie die gaat starten.
2: Hoeveel deelnemers zijn er en hoeveel zijn dat er vergeleken met voorgaande jaren?
1: Ja, ongeveer hetzelfde. Ik denk misschien een 10, 15 minder. In ieder geval qua aanmeldingen. We hebben wel een aantal no-shows, maar daarvan weet ik nog niet hoeveel dat er zijn. Maar qua aanmeldingen zitten we tegen de 600 deelnemers nu.
2: Ik heb net ook een beetje rondgelopen, mensen gevraagd. Er zijn mensen uit Brabant die hierheen gekomen zijn. Nou, uit heel Nederland komen ze hierheen. Hoe is dat voor jou?
1: Ja, dat is leuk. Dan weet je dat je gewoon iets goeds neerzet. Het is een populaire wedstrijd. In deze periode zijn er ook niet zo heel veel, want mensen zijn nog met vakantie. Dus er zijn niet zoveel veel evenementen. Maar wat zeker leuk is, is dat we het vol krijgen. Omdat er 2 jaar geleden een nieuw, heel professioneel evenement is gestart. Die met heel veel promotie. Ja, dat wij toch nog steeds vol uitverkopen, ja, dat is leuk. En zeker als ze uit die regio ook hierheen komen, ja, dat stelt ons tevreden.
2: Jullie hadden ook iets nieuws dit jaar. Jullie zijn groen gegaan eigenlijk. Hoe bevalt dat?
1: Dat gaat nog een beetje met horten en stoten. De accu's hadden wat problemen, uitvinden hoe werkt dit. Maar het draait nu allemaal, dus ja, nu gaat het goed.
0: Aldus Jeroen Fakkeldij van de organisatie van de triathlon in Leiderdorp. Nou, we waren daar gisteren vanavond ook de complete reportage van op tv vanaf 6 uur. Naast dat we met Jeroen spraken, spraken we ook met een deelnemer aan die triathlon.
3: Ik had eigenlijk in Utrecht een triathlon eind juni, maar die ging niet door. En dat zou mijn eerste 1/3 zijn. Ik wil volgend jaar graag een halve doen, dus ik wilde dit jaar eigenlijk graag 1/3 doen. Een kwart had ik namelijk al gedaan en een 1/8 ook. Maar die ging dus niet door vanwege de hitte. En toen ben ik op zoek gegaan naar een andere en toen kwam ik bij Leiderdorp. Dus zodoende ben ik hier.
2: Hoeveelste keer is het voordat je met de triathlon meedoet?
3: De 5e keer. Ja.
2: Waar kom je vandaan als vraag?
3: Uit Rijsbergen. Uit de buurt van Breda.
0: Nou, in ieder geval een mooi sportief evenement. Gisteren dus de triathlon van Leiderdorp. Centraal Plus, het is de middagshow met Luna. Haar nieuwste, dit is Schoonzoon.

Uit de 90's blijft een mooi liedje dit. Iris van de Goo Goo Dolls en ook schoonzoon, de nieuwste Luna. Het is Centraal Plus met nu muziek van Dua Lipa en Break My Heart.

voor in de slaapkamer. Bruno Mars, Risk It All. Einde van de middagshow voor maandag de 24e van augustus. Ik ben er morgen weer vanaf 3 uur. Een nieuwe middagshow aan het einde van de dinsdag werkdag.

0: alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Op vakantie?
3: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periode staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken, vanavond helder en droog en vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nu een paar lange files in de regio. Onder andere op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoude en Rijswijk. 15 kilometer file en een half uur vertraging. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel 20 minuten vertraging. En door de problemen op de A4 is het ook extra druk op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar. Ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie heeft aan het eind van de middag een man aangehouden op de parkeerplaats van een padelbaan in Leiderdorp. Het is niet duidelijk waar hij van verdacht wordt. Op foto's is te zien dat de voorruit van een auto zwaar beschadigd is. De omgeving van het voertuig, dat geparkeerd stond bij tennis en padel De Munnik aan de Hoogmadenseweg, is door de politie afgezet als plaats delict. De man is meegenomen naar het politiebureau. De drakenbootrace die zondag werd gehouden op het water van de dwarswatering in Leiderdorp was een succes. Verschillende teams, waaronder maar liefst 7 van het jubilerende RCL, streden tegen elkaar. De activiteit is onderdeel van de viering van 100 jaar Racing Club Leiderdorp, waar RCL voor staat. Mede dankzij het mooie weer kwam er ook nog eens flink wat publiek op de race af. En het Brandweermuseum in Voorschoten is aanstaande zaterdag extra geopend. Van 10 tot 1 kunnen bezoekers terecht in het museum en bij de brandweerkazerne aan het burgemeester van der Haarplein. De schoolvakanties zitten er na dit weekend op. Reden voor het museum om iets leuks te organiseren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen is het opnieuw de hele dag zonnig. In de avond trekt er bewolking over. Maar toch loopt de temperatuur nog op tot 24 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
2: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
1: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Den Haag staat tussen Nieuwegein en Harmelen 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. De oorzaak een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Professor Lamp.
1: Meer voor jou. Centraal Plus.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Centraal Plus Professor Lamb. We beginnen op deze mooie zonnige avond met een prachtig nummer van Pink.

0: Welkom bij Centraal Plus Professor Lamp. Twee uur lang allerlei dingen die je niet wilde weten, maar achteraf gezien en gehoord toch wel interessant vindt.
1: Welkom, we gaan er weer eens flink tegenaan.
0: We hebben heel veel in petto vanavond. Genoeg redenen om te blijven luisteren naar Centraal Plus. Wetenschappelijk niveau. Het gaat over blauwalgen en over de uitdijing van het heelal. We kijken ook naar nieuwe inzichten in de uitdijing van het heelal. En oud nieuws uit de regio heeft twee hele interessante topics. De eerste gaat over de Leidse Groenoordhallen. En de tweede over de Leiderdorpse touwfabriek Verto. Uiteraard hebben we weer twee prachtige Back to the Future mixen. Eentje over de zonsverduistering en de andere over de Koude Oorlog. En er komt weer een nieuwe vraag van de radioloog. Dus er komt weer een bericht waar iets niet in klopt. En dat gaat over een bekend praktisch probleem. Als jij zelf vaak de weg kwijt bent, dan moet je zeker blijven luisteren. Want dan gaat het over jou.

0: Dit is Centraal Plus. Luister ook via onze app.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.
2: Zal dit dan niet worden?
3: Weet ik dat?

0: Professor Lam presenteert Weten op schappelijk niveau. Meer voor jou.
1: Centaurus. Blauwalgen, ofwel officieel genoemd cyanobacteriën, die blijken een verrassende overlevingsstrategie te hebben tijdens extreme hitte. Dat was wel interessant natuurlijk, zeker gezien de temperaturen afgelopen zomer. Onderzoekers die ontdekten dat sommige hittebestendige soorten overschakelen op ademhaling wanneer hun fotosynthese begint te falen.
2: Begrijp jij dit nou?
3: Snap er niks van.
1: Nou, kijk, ademhaling, dat doen wij allemaal. Hè? Wat betekent dat? Je ademt zuurstof in. Dat wordt dan op een of andere manier geprocessed. En dan adem je weer CO2 uit. En fotosynthese is precies het omgekeerde wat planten doen. Die ademen CO2 in en zuurstof uit. Zodat wij als mensen en planten elkaar helpen op deze aardbol. En in een experiment van 48 uur werden twee stammen van deze cyanobacterie blootgesteld aan hoge temperaturen. Bij de meest hittebestendige stam nam de fotosynthese sterk af, maar tegelijkertijd werd de ademhaling juist actiever. Daardoor kon het organisme toch voldoende energie blijven produceren om te overleven. En dat is opmerkelijk, omdat wetenschappers lange tijd hebben aangenomen dat het behoud van fotosynthese de sleutel was tot overleving onder hittestress. Het nieuwe onderzoek suggereert dat flexibiliteit in de energiehuishouding minstens zo belangrijk kan zijn. En de ontdekking is uiteraard relevant, omdat blauwalgen een belangrijke rol spelen in meren, oceanen en de wereldwijde zuurstof- en koolstofkringloop. Een beter begrip van hun reactie op de bekende wereldwijde opwarming kan helpen voorspellen hoe ecosystemen veranderen in een warmer klimaat.

0: Wat een heerlijke zomerse muziek toch allemaal hier op Centraal Plus. Het had niet beter kunnen passen. Emma Heesters, een hartebreker. Het zal niet veel beter worden hier op de 105.7. Ik wil wel eigenlijk graag van jullie weten wat je er eigenlijk van vindt van Centraal Plus. Dus ik heb een kleine oproep aan jullie. En je kunt reageren via een experimenteel gebeuren. En dat is onze spreekbuis. En in het Engels is dat dan Speakpipe. Dus als je gaat naar www.speakpipe.com/centraalplus, dan kun je daar bericht in spreken. Grappig geluid laten horen. Of iets anders creatiefs bijdragen. Dus ik hoop dat jullie massaal reageren. www.speakpipe.com/centraalplus.
1: Professor Lam.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie heeft aan het eind van de middag een man aangehouden op de parkeerplaats van een padelbaan in Leiderdorp. Het is niet duidelijk waar hij van verdacht wordt. Op foto's is te zien dat de voorruit van een auto zwaar beschadigd is. De omgeving van het voertuig, dat geparkeerd stond bij tennis en padel De Munnik aan de Hoogmadeseweg, is door de politie afgezet als plaatsdelict. De man is meegenomen naar het politiebureau. De drakenbootrace die zondag werd gehouden op het water van de dwarswatering in Leiderdorp was een succes. Verschillende teams, waaronder maar liefst 7 van het jubilerende RCL, streden tegen elkaar. De activiteit is onderdeel van de viering van 100 jaar racingclub Leiderdorp, waar RCL voor staat. Mede dankzij het mooie weer kwam er ook nog eens flink wat publiek op de race af. En het Brandweermuseum in Voorschoten is aanstaande zaterdag extra geopend. Van 10 tot 1 kunnen bezoekers terecht in het museum en bij de brandweerkazerne aan het burgemeester van der Haarplein. De schoolvakanties zitten er na dit weekend op. Reden voor het museum om iets leuks te organiseren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen is het opnieuw de hele dag zonnig. In de avond trekt er bewolking over. Maar toch loopt de temperatuur nog op tot 24 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: We blikken terug op het nieuws van toen. Dit is Oud Nieuws uit de regio.
1: Dit is niet de radionieuwsdienst verzorgd door het ANP.
0: Professor Lem.
2: We gaan terug naar het Leidsdagblad van 24 augustus 1990 op pagina 11. Stond een heel belangrijk bericht over de Leidse Groenoordhallen. Omdat toen destijds burgemeester Goedkoop die hallen wel zag zitten en wilde redden voor de toekomst. En daar was veel twijfel over. En dat kwam met name, zo lees ik in dat bericht, door de val van de Berlijnse muur. Dan zou je zeggen, wat heeft dat nou met de Groenoordhallen en de Veemarkt te maken? Maar het zit zo dat door de val van de Berlijnse muur kwam er opeens een enorme tsunami aan goedkoop vlees uit het oosten van Europa. Waardoor eigenlijk de veehandel in Leiden in gevaar kwam. En nu zegt de destijds burgemeester Goedkoop dat uit cijfers blijkt dat er landelijk gezien sprake is van een duidelijke teruggang. Het is dus niet zo heel vreemd om het aantal veemarkten in Nederland op den duur te sluiten. Maar, zei hij, Nederland is een van de grootste veemarkten in het land. Dus ja, ik denk ook eigenlijk niet dat dit van toepassing is op Leiden.
3: Dit gelooft niemand!
2: Ja, u kent de geschiedenis. Er is geen veemarkt meer. Er is ook geen Groenoordhal meer. Maar ik vond het wel een leuke aanleiding om toch nog eens even terug te kijken. Wat gebeurde daar nou op die plek? En wat is er nu aan de hand? Groenoordhallen was natuurlijk een iconisch en multifunctioneel hallencomplex in Leiden. Tussen 1969 en 2010 speelde het complex van Hallen een centrale rol in Leiden. Oorspronkelijk, voordat die hallen er stonden, toen was er een buitenplaats genoemd Groenoord. Daar kwam de naam vandaan. In de 18e en 19e eeuw omvatte dit landgoed een groot herenhuis met tuinen en weilanden. En aan het begin van de 20e eeuw was kunstschilder Floris Verster, misschien dat u in de straat woont die zo heet, de laatste particuliere eigenaar. In 1926 kocht de gemeente Leiden het terrein aan. En in 1961 werd het landhuis gesloopt. Uiteindelijk is de Leidse veemarkt daar geweest van 1969 tot 2001. Want oorspronkelijk, tot eind jaren 60, was de Leidse veemarkt in het centrum van de stad, rond de Beestenmarkt, ja, de naam zegt dat al, en de Lammermarkt. Die namen zijn natuurlijk niet voor niks gekozen. Maar vanwege ruimtegebrek, hygiënische redenen en nieuwe regelgeving verhuisde deze veemarkt naar de stadsrand. En in 69 werd dat grote hallencomplex geopend. Maar ja, in 2001 kwam daar een abrupt einde aan door de uitbraak van de MKZ-crisis. De mond- en klauwzeercrisis destijds. En toen de veemarkt toen moest sluiten om die infectieuze reden, toen is hij daarna nooit meer geopend. Het is wel ongelooflijk legendarisch, die hal. Met name door de popconcerten. Zeer fameuze bands hebben daar opgetreden. U2, Metallica, Iron Maiden, The Police, Dire Straits, Fleetwood Mac, Genesis, Kiss, Status Quo, Golden Earring. En, ja, dat vind ik zelf nog steeds het meest bijzonder, 7 keer heeft Queen daar opgetreden. Je weet wel, gewoon in Leiden, hè? Dat kleine stadje aan de Rijn. Daar komt Queen dan gewoon eventjes 7 keer naartoe. Dus dat is eigenlijk heilige grond. Er zijn ook veel belangrijke sportactiviteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld dat is nog steeds een record. In 1979 trok een basketbalwedstrijd tussen Parker Leiden en Nashua Den Bosch bijna 11.000 live toeschouwers. Dat is echt nog een nationaal bezoekersrecord van zaalsporten. En ook nog heel belangrijk om te weten, in 1978 startte een etappe van de Tour de France vanuit deze Leidse hallen. Misschien heeft u er ook wel tentamen gedaan, als u rechten heeft gestudeerd. Er waren ook destijds beurzen en markten, zoals de Leidato, beestenspul, snuffelmarkten. Misschien herkent u er nog wat van. Maar ja, na het wegvallen van de veemarkt en het ontstaan van de moderne evenementenlocaties elders in het land, ja, helaas, toen verloor het complex aan exploitatiekracht. In 2001 werd gestart met de sloop van de Groenoordhallen. En op het terrein is vervolgens de woonwijk Groenoord gerealiseerd. misschien dat u daar nu woont. Waarvan de architectuur subtiel verwijst naar historische Leidse gevels en

0: ook via DAB+.
1: Ja, dit is echt een van mijn absolute favoriete nummers. Wat een heerlijke muziek op zo'n zomerse avond. Dreadlock Holiday, natuurlijk, van 10cc.
2: Mooi! Mooi!
3: Mooi!

0: to the Future.
1: telling me that you built a time machine out of a DeLorean? Are you telling me that this sucker is nuclear?
2: Look out!
3: De eerste Back to the Future, dus een nieuwe versie van een klassiek oud nummer. Die is van Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart. Wel toepasselijk met die eclipse van vorige week. Natuurlijk een bekend nummer van Bonnie Tyler met de hoogste notering in de top 40. Slechts nummer 24 in 1983. Eigenlijk best gek. In de UK deed hij het beter. Toen stond hij 2 weken op nummer 1. Maar wereldwijd deed hij het ook heel goed in Australië. Bijvoorbeeld in Canada, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika. Het nummer is geschreven en geproduceerd door Jim Steinman. Dat is dezelfde man die ook achter Meatloaf's nummer zit. Bad Out of Hell. Steinman die schreef het oorspronkelijk voor een vampier musical. Geheten Nosferatu. En daarom voelt het zo dramatisch en duister aan, dit nummer. Het gaat dus niet alleen over liefdesverdriet, maar over een verslavende, allesverterende liefde. Iets waar je niet zonder kunt leven. Net als een vampier zonder bloed. Columbia Records die vond het eigenlijk een beetje te groot voor die musical. Misschien ook wel een beetje eng. En die gaf het vervolgens aan Bonnie Tyler voor haar album Faster Than the Speed of Night uit 1983. Oh, originele titel van het album ook. Bonnie die zingt het als iemand die midden in de nacht wakker ligt en terugdenkt aan een liefde die voorbij is. Ze herinnert zich hoe intens het was. Turn around, bright eyes. En nu voelt het alsof er een eclipse door haar hart gaat. Alles is donker geworden. Het is een vrij bizarre videoclip.

0: zons- of maansverduistering, overigens deze vrijdag ook weer gaat gebeuren, dan schiet het nummer weer omhoog in de streams. Dus je zal hem vast op de radio horen. De aansluitende moderne versie, die is van David Guetta en Hypaton. Iets andere titel, Together. Uitgebracht in 2025. Die deed het in de charts wel aardig. Maar vooral natuurlijk weer op Spotify. Daar was het een enorme hit. Together is een samenwerking tussen de DJ-legende uiteraard David Guetta en de jonge talentvolle Italiaanse producer Hypaton. Het is een uplifting pop-house track met één boodschap. Saamhorigheid. We're better together. En het is specifiek geschreven voor festivals. En David Guetta is overigens de koning van de Nederlandse top 40. Met maar liefst 72 noteringen staat hij op de nummer 1 aller tijden. Zelfs meer dan BZN, Madonna en Michael Jackson.
1: Back to the Future.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
2: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen en als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
1: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten, maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Professor Lemp. Yes!

0: Dit heb je altijd al willen weten. De vraag van de radioloog.
1: Ja, dit is weer de radioloog en vandaag is de vraag. Dus dat betekent dat ik straks iets ga vertellen wat helemaal niet waar is. Wat gewoon gelogen is op de radio. De radioloog. Ben jij altijd de weg kwijt? Zelfs op plekken waar je al jaren komt? Nou, dan heb je misschien atopia. Leidse psychologen van de universiteit onderzochten deze relatief onbekende aandoening op het Lowlands Festival afgelopen weekend. Het festival is daarvoor de perfecte testomgeving. Groot, onbekend, vol mensen. En wat daar gemeten kan worden, kan in geen enkel laboratorium worden nagebootst. Wat is dan atopia? Nou, dat is een erfelijk bepaalde neiging van het afweersysteem om overmatig te reageren op onschuldige stoffen uit de omgeving, waardoor ruimtelijke dyslexie ontstaat. Het brein van mensen met atopia is niet goed in staat om een mentale plattegrond, ofwel kennis van de ruimtelijke verhoudingen te maken van de omgeving. Ze navigeren voornamelijk op basis van specifieke herkenningspunten. Bijvoorbeeld bij het rode bord naar rechts. Bij het reclamebord naar links. Ja, dan heb je wel een probleem als dat bord vervangen wordt. Het komt redelijk wat voor. 3-8% van de bevolking heeft hier last van deze moeilijke ruimtelijke oriëntatie. En op Lowlands hebben ze dus een test gedaan met 3 aspecten. De zogenaamde Space Maze, dus ze moeten dan door een doolhof gaan en kijken hoe snel ze daar dan doorheen navigeren. En of ze achteraf de kaart kunnen tekenen waar ze doorheen gelopen zijn. Ze kregen vragen over het terrein, over het Lowlands terrein zelf. Bijvoorbeeld om zelf de snelste weg te zoeken naar herkenningspunten, zoals de alfa-tent of de toiletten. En werden die mensen gevolgd hoe efficiënt ze dan die plek bereikten. En als laatste was natuurlijk het doel van het onderzoek om beter te begrijpen hoe atopia werkt. Om betrouwbare diagnostische criteria op te stellen en inzichten te verzamelen voor het beter ontwerpen van ingewikkelde gebouwen. Zoals bijvoorbeeld in ziekenhuizen. De definitieve publicatie die komt natuurlijk nog niet. Dat duurt eventjes van de Universiteit Leiden. Dat gaat later pas komen in het academisch jaar. Ik heb nog wel een tip. Als je jezelf hierin herkent van voortdurend de weg kwijtraken, deze zogenaamde atopia. Eigenlijk zou je jezelf dan moeten trainen en een aantal keer Google Maps niet gebruiken. Daag je brein uit. Navigeer eens uit je hoofd. En ach, is het nou echt zo erg als je even verkeerd loopt of een klein beetje verdwaalt? Dat gebeurt in het leven wel vaker. Veel onderzoek suggereert namelijk dat intensief gebruik van navigatieapparatuur ten koste gaat van ons eigen navigatievermogen. Dus blijf je brein prikkelen, zodat je ook zonder telefoon de weg naar huis vindt met je dronken hoofd.

0: I Know What You Did Last Summer van Shawn Mendes.
1: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.
0: Je hoorde zojuist de radioloog, waarin iets niet klopte. Als je herkent wat het is geweest, dan kun je dat laten weten via speakpipe.com/centraalplus. Dus speakpipe.com/centraalplus. Ik ben benieuwd of je het eruit

0: Express voor Lem presenteert Weten op schappelijk niveau.
1: Meer voor jou.
2: Er is heel goed nieuws voor cosmologen. De uitdaging van ons heelal lijkt nog steeds te versnellen. Een internationaal team van astrofysici heeft een recente studie weerlegd die suggereerde dat de kosmische expansie, als je het deftig zou willen zeggen, juist begon af te remmen. Volgens de onderzoekers blijven de bestaande metingen overeind en is er geen enkele reden om te twijfelen aan het huidige kosmologische model waarin donkere materie de drijvende kracht is achter de versnelde uitdijing van ons universum. De nieuwe analyse concludeert dat eerdere claims over een vertraging waarschijnlijk berusten op een foutieve interpretatie van de gegevens. Ja, zo gaat dat in de wetenschap, hè. Je publiceert iets, je conculega's controleren het en kunnen soms daar niet mee eens zijn en iets anders bewijzen. Maar deze discussie is wel belangrijk, want als de uitdijing werkelijk zou afnemen, dan zou dat zeer grote gevolgen hebben voor ons begrip van het heelal. En zelfs voor voorspellingen over zijn uiteindelijke lot. Voorlopig lijkt dat scenario dus van tafel. De onderzoekers benadrukken dat de echte uitdijing nu weer centraal staat. Niet de vraag of donkere energie bestaat, maar wat deze mysterieuze kracht precies is. En waarom zij de uitdijing van het heelal versnelt.
3: Dat vind ik echt flauwkul, sorry.
2: Ja, dat kun je natuurlijk afvragen. Die donkere materie en energie is heel mysterieus. Niemand heeft het ooit waargenomen. Dus ja, ik weet niet of ze dat zo stellig kunnen vermelden in zo'n bericht en in wetenschappelijke publicaties. Maar ja, als jij er iets van weet, laat het weten aan Centraal Plus.
0: Professor Lem.

0: blikken terug op het nieuws van toen. Dit is Oud Nieuws uit de regio.
1: Dit is niet de radionieuwsdienst verzorgd door het ANP.
0: Professor Lem.
2: We gaan weer terug naar het Dijsdagblad van 24 augustus 1990. En maar liefst twee pagina's in deze kant. Het ging over hetzelfde onderwerp. Pagina 5, Algemene Economie Nederland. En pagina 12, Regionaal Nieuws Leiden. Dus dat betekent dat het een heel belangrijk bericht is. Op pagina 12, de regionale pagina, staat een bericht met de kop: kans op behoud van Leiderdorpse fabriek. En op pagina 5 staat: Verto kan geen gebouwen blijven verkopen. En dit gaat over de touwfabriek destijds in Leiderdorp, Verto. En daar was veel gedoe over. Want Verto zou worden overgenomen door een internationale investeerder. En die heeft daar toen op het laatste moment van afgezien, omdat toen bij bodemonderzoek bleek dat de bodem vervuild was. En dat was natuurlijk heel naar. Want ja, daardoor kwam het bedrijf in gevaar. En ook de hele industrie en de toeleveringsbedrijven die daarmee te maken hadden. En in Leiderdorp was dat best een belangrijke fabriek. En ik heb eventjes wat geschiedenis opgezocht van die touwfabriek Verto. Dat was zelfs een koninklijke titel wat ze ook hadden. Het is oorspronkelijk een samensmelting van de Verenigde Touwfabrieken, Verto. Het was gedurende de 20e eeuw een van de grootste en bekendste werkgevers van Leiderdorp en elders in Nederland. Het bedrijf speelde een cruciale rol in de overgang van ambachtelijke touwslagerij, zoals dat genoemd werd, naar grootschalige industriële productie. Het bedrijf Verto is oorspronkelijk ontstaan in 1919... door fusie van drie vooraanstaande andere Nederlandse touwfabrieken om samen een sterke vuist te kunnen maken op de internationale markt. Het bedrijfsterrein in Leiderdorp langs de Oude Rijn was een van de belangrijkste en meest omvangrijke productielocaties. Tijdens de hoogtijdagen in Leiderdorp, dat was tussen de jaren 1920 en 1960, produceerde Verto touwwerk, trossen, staalkabels voor uiteenlopende sectoren, onder andere scheepstrossen, vissersnetten, staalkabels voor kraan- en haventransport, etc. Allemaal grote, zware industriële producten. En in de bloeitijd werkten bij Verto honderden Leiderdorpers en Leidenaren. Het bedrijf was bepalend voor het dagelijks leven in het dorp. De fabrieksirene gaf bijvoorbeeld voor veel buurtbewoners het ritme van de dag aan. Het terrein was vrij groot. Het strekte zich uit langs de Oude Rijn, ideaal voor de aanvoer per schip van grondstoffen zoals hennep, sisal, daar kom ik straks op terug, en manila. En ook natuurlijk voor het afvoeren van de producten die daar geproduceerd werden. Super efficiënt natuurlijk langs het water. Vanaf de jaren 60-70 veranderde de markt dramatisch. Natuurlijke vezels, zoals hennep en sisal, maakten plaats voor synthetische draden, zoals nylon en polypropyleenkabels. Dit vereiste ingrijpende aanpassingen van het machinepark. Er kwam natuurlijk ook wereldwijde concurrentie. Goedkope touwproductie in lage lonenlanden. Die zetten de marges zwaar, zwaar onder druk. En daarnaast was er ook nog sprake van een krimpende scheepvaartsector, waardoor de vraag ook nog naar de traditionele scheepstrossen en vissersnetten afnam in West-Europa. Ondanks de reorganisaties en fusiepogingen, zoals waar deze berichten over gingen van die Engelse investeerder, bleek de concurrentie toch te zwaar. In 1993 ging de Verto Groep failliet. De fabriek in Leiderdorp sloot definitief de deuren. Na de sluiting lagen de fabrieksterreinen enkele jaren er erg verlaten bij. Aan het eind van de jaren 90 en begin 2000 zijn de oude fabriekshallen en de kenmerkende schoorstenen gesloopt. Op het voormalig bedrijfsterrein aan de Oude Rijn is een moderne woonwijk gebouwd, de zogenaamde Verto-buurt. Met bekende straatnamen, zoals de Touwbaan, de Sieselbaan, de Henneplaan en de Manillabaan. En die namen herinneren natuurlijk nog aan het industriële verleden en de grondstoffen die hier ooit werden verwerkt, zoals touw. En dan is die Sieselbaan natuurlijk wel heel bijzonder. Want daar is de studio van Centraal Plus. Ik zal daar straks nog wat meer over vertellen.

Ik had het zojuist al even over de Sisalbaan, waar Centraal Plus is gelokaliseerd. De studio. Die vroeg ik me af, wat is Sisal eigenlijk? Sisal, dat is een stugge, hele sterke, natuurlijke vezel. Die wordt gewonnen uit de bladeren van de agave sisalana. Dat is een vetplant die oorspronkelijk uit Mexico komt. De naam is dus afgeleid van de Mexicaanse havenstad Sisal, van waaruit het materiaal vroeger massaal werd geëxporteerd. Het bijzondere van Sisal is dat het extreem sterk en slijtvast is en natuurlijk perfect voor het milieu, omdat het is een natuurlijke vezel. Het is ook biologisch afbreekbaar en werd zeer veel gebruikt als grondstof, zoals ook bij de fabriek Verto in Leiderdorp, om touw van te produceren en andere dingen, verpakkingsmaterialen, landbouwapparatuur, maar ook vloerkleden en matten. Dus ja, het is best geinig dat onze studio gelokaliseerd is op deze historische plek. En ik hoop dat je er dan nog ook een klein beetje nog wat leert tussendoor op Centraal Plus.

0: to the Future.
1: Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean? Are you telling me that this sucker is nuclear?
2: Look out!
3: Back to the Future. Gaan we terug naar een fantastisch nummer van Tears for Fears. Everybody Wants to Rule the World. Uitgebracht in maart 1985. Bereikte nummer 2 in de Nederlandse top 40. Nummer 1 in de US Billboard Hot 100. Stond maar liefst 2 weken op 1 in juni 1985. En heeft inmiddels 2,6 miljard streams op Spotify. Het nummer werd heel erg last minute geschreven. Want het album van Tears for Fears, Songs from the Big Chair, was eigenlijk al af. Maar producer Chris Hughes die vond dat er nog één uptempo track miste. En Roland Orzabal die speelde 2 simpele akkoorden op zijn akoestische gitaar. En binnen een week was het nummer geschreven en opgenomen. De oorspronkelijke titel was Everybody Wants to Go to War. Maar dat vonden ze een beetje te erg, een beetje te zwaar. En uiteindelijk werd het natuurlijk dan, wat we allemaal weten, Everybody Wants to Rule the World. Het werd geschreven midden in de Koude Oorlog. Maar het nummer gaat eigenlijk in het algemeen over hebzucht en macht in het algemeen. Waarom moet ik dan opeens aan de FIFA denken? De beroemde drums die komen niet uit een drummachine, maar zijn een bewuste knipoog naar Waterfront van de Simple Minds. En de iconische gitaarriff is super simpel. Gewoon 2 akkoordjes. That's it. Top hit. Cashen met die handel. Het nummer is nu 40 jaar later weer in de charts. In augustus 2026 staat het op nummer 110 in de Billboard Global 200. Het wordt veel gebruikt op TikTok. Werd gebruikt in de serie Stranger Things en Despicable Me 4. Met een speciale Minions cover. Misschien kan ik die zo nog even laten horen. Klein stukje. De oude versie wordt gevolgd door de nieuwe interpretatie. Door DJ Tiesto. Nico en Sway en Goodfella. En ze noemden het Rule the World. Tussen haakjes Everybody. Het had vooral enorme hoge scoren op Apple Music. En natuurlijk was het een grote hit tijdens house festivals. Ze maakten de hit met een niet of

0: zie je echt bijna nooit. Tiësto heeft helemaal niets opnieuw ingezongen. Het is gewoon Kurt Smith, de zanger van Tears for Fears uit 1985. Hij heeft het wel een beetje sneller afgedraaid. 130 beats per minute in D majeur. Het nummer werd ooit in één middag als opvullertje voor het album geschreven. En 38 jaar later is het nog steeds te horen. Uiteraard ook op Centraal Plus.
1: Back to the Future.

0: Back to the Future. Centraal Plus.
1: Nou, ik kan het niet nalaten hoor. Toch even een klein stukje van de Minions. Despicable Me 4. Het was weer een

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Op vakantie?
3: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
5: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel. Echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
4: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
2: The campaign we begin today will gather force with every day that follows and it will not end until this regime stands alone.
1: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van Pro of Ja 21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer vannacht.

0: Droog en weinig wind, het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude, een ander departement in het zuiden van Frankrijk, gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een

0: deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal.
2: In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Onder hypnose.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
3: Yes. Meer voor jou.
1: Met nu. Meer